0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. En het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots met de naam Kamo-Oalewea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk is van de maan dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese zonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de zonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amaria een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren 8e finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakt de overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international. Hij zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de 8e finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale en die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo moet?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer in de loop van de dag geregeld zon met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijf altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yeah. See ya.

Would you dance?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Stuinstra met het Radio Nieuws. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels één voor één herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing.

0: Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij een nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp Marine Systems. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Deze onderzeeërs vervangen de verouderde Canadese vloot en worden ook ingezet in het Noordpoolgebied. De aankoop past in de plannen van Canada om de defensieuitgaven de komende jaren fors te verhogen. Op de NAVO-top, vandaag en morgen in het Turkse Ankara, is meer investeren in defensie het belangrijkste thema. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. 2/3 van de ondervraagden vindt het huidige systeem van erfbelasting prima, maar ruim de helft wil meer belasting op grote nalatenschappen. Zo'n 12% wil erfbelasting helemaal schrappen. Volgens schattingen valt nu zo'n 3/4 van de schenkingen van ouders naar hun kinderen onder de vrijstellingsgrens. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
4: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk. En vandaag gaan wij nogmaals dit speciale woord aan u geven. Het gebed. Dus als u wilt, kunt u alvast uw glas water voorbereiden, uw fles water voorbereiden. Misschien gaat u zometeen naar uw werk toe. Neem een flesje water mee als u kunt meenemen onderweg, zodat wij zometeen het kunnen zegenen. Zodat wanneer u zult drinken van het water, u vernieuwd en versterkt kan zijn. De Heer Jezus zegt, ik ben het levend water. Hè? En diegene die van hem drinken zal nooit meer dorst hebben. Het gaat niet om de fysieke dorst. Hè? Nee, wij moeten water blijven drinken. Het is goed voor ons. Maar dorst naar diegene die dorst zijn naar vrede, naar blijdschap, naar kracht, naar herstelling. Diegene die hem willen hebben in hun binnenste, werkende voor een totaal herstelling. Goed, dan iets voor 7:30 zullen wij zometeen bidden. God vragen voor deze zegen, zodat wanneer u zult drinken, Gods macht u zal aanraken. Natuurlijk, bent u ook aan het luisteren naar dit programma en u gaat door een moeilijke strijd heen. Of u kent, er is een situatie aan de hand en u heeft gebed daarvoor nodig. Alsjeblieft, geef uw naam door, zodat wij voor u kunnen bidden. Wij gaan uw naam niet opgeven hier via radio. Het is alleen maar zodat wij voor u kunnen bidden, zodat God u zal aanraken. Dan kunt u een bericht sturen naar onze WhatsApp-nummer dat beschikbaar staat voor u. Dat is 0682906638. Ik herhaal 0682906638. Dit is het nummer dat u kunt WhatsAppen en ook informatie vragen over de kerken. Goed, maar voordat wij zo meteen verder zullen gaan, luister eens naar dit hele mooie lied. En dan komen we zo terug hier op Radio Mart.
5: Laat mij vol zijn van u, heel de dag die voor me ligt. Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta. Laat de keuzes die ik maak op uw glorie zijn gericht.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Wanneer wij de levensverhalen horen, in dit programma, laten wij u zo horen, zodat u kunt begrijpen dat zoals deze mensen werden

0: geholpen, werden ondersteund, werden bevrijd, werden genezen, werden ontvingen vrede, dat u het ook kan ontvangen. En misschien hoort u naar de verhalen en u denkt van, oh, was dit maar met mij gebeurd? Nou, en dit kan ook gebeuren, want het gaat alleen om dat het geloof dat u heeft dient gebruikt te worden. Maar misschien zegt u pas, maar mijn geloof is niet groot. Of mijn geloof is niet dit en dit en dit en dit en dit. Nee, beperk uw geloof niet. Beperk uw geloof niet. Maar kijk wat deze persoon heeft gedaan en doe hetzelfde. Zodat u ook gezegend zou kunnen worden. Ik heb nog een getuigenis voor u. Die getuigenis geloof ik dat u zal helpen. Zodat u kunt begrijpen wat God wil doen in uw leven. Het is, de dingen worden mogelijk door het geloof. En waar deze persoon zegt, in hoe de persoon heeft gedaan, waar de persoon laat weten van oké, dit heb ik gedaan, dat heb ik gedaan, dat kunnen wij ook, dat kunt u ook. En als u dat zou doen, dan door het geloof wordt u ook gezegend. Goed, luister naar deze bijzondere verhaal van deze mevrouw, sterke verhaal, want zij is een mevrouw dat veel dingen heeft meegemaakt, maar uiteindelijk kon zij rust vinden. Luister naar haar verhaal.
1: Mijn naam is Katinka Westenburg. Ik kom uit een gebroken gezin. Mijn moeder was een alleenstaande vrouw met 6 kinderen. En in mijn familie heb ik heel veel strijden gehad, zeg maar. Ik heb heel veel dingen meegemaakt. Veel misbruik binnen in de familie. En ook echt een keertje van een familielid. En dat heeft mij zo geraakt. Ik ben daardoor een gesloten persoon. Ook in de familie was het ook zo dat ik echt heel veel negatieve woorden hoor over mezelf. Dat ik niks zou bereiken in het leven, niet zou worden. Dus ja, voor mij was het op een gegeven moment normaal. Ik voedde mij echt met al dat negativiteit en zo. Dat was wie ik was. En alles gebeurde in mijn hoofd. Er kwam niks uit. Niemand wist wat ik meemaakte. Alleen ik. Ja, ik, zoals ik al zei, ik werd een gesloten persoon, juist door het misbruik. De pijn, de teleurstelling, ik vertrouwde niemand, zeg maar. Ik was heel wantrouwend. En hier raakte ik echt in een diepe depressie. En dat was echt heftig. Het was niet geleidelijk, gewoon want het stapelde steeds meer dingen. En toen moest ik wel hulp zoeken, ja. Toen ging ik naar de huisarts en daar had ik ook zelf dat ik zei van, nou, volgens mij kunnen jullie me echt niet helpen, want het was heel erg. Ik kon dat zelf beslissen. Dus toen werd ik naar Psycuur, heet het, daar werd ik doorverwezen. En daar ging ik voor hulp, zeg maar dat werkte niet. Het was echt heftig, want als ik even begon te vertellen, dan was ik alweer helemaal emotioneel, moest ik huilen. En zo ging het proces elke keer weer. Totdat ik op een dag zei van, het is genoeg, ik kom niet meer, want het werkt niet voor mij, dus toen ben ik gestopt. Ik werd door een vriendin uitgenodigd en zo kwam ik naar de kerk. Hier in de kerk heb ik geleerd dat ik een gebedsketting moest volgen op de vrijdag, want dat was voor de bevrijding en dat had ik echt nodig, want ik had heel veel bagage. Heel veel negativiteit met me mee. En het was een proces. Ik begreep dat ik alles wat niet goed was in mijn leven moest loslaten. Er waren momenten dat ik bepaalde dingen weer terugkwamen, zeg maar. En dat ik daarmee moest omgaan. Dus die gedachten, alles wat ik had meegemaakt, moest loslaten. Ik moest echt gaan graven, zeg maar. In die zin van, ik moest daaraan terugdenken van, oh, en wat dat met me deed. Ik moest vergeven ook, zeg maar. En dat heb ik ook echt gedaan. Want ik was er gewoon klaar mee. Ik wou dat niet meer, want ik zag wat het met mijn leven deed. En dat ik zo niet vooruit ging. Dat ik steeds maar in een cirkel rondom ging, zeg maar. En die gedachten kwamen nog en zo. Maar ik accepteerde ze niet meer. Ik volgde ook de diensten van zondag. En dat om maar zo te zeggen, reinigde me echt van binnen. Want daar leerde ik dat ik geliefd was en dat de dingen die ik heb meegemaakt, dat het in het verleden is en moet blijven. En dat ik naar voren moest gaan, zeg maar. Dus, en dat hield ik vast. Ook het feit dat ik besefte van wat ik heb meegemaakt in het verleden, Niet alleen van dat heeft een impact op mijn leven gehad, maar daardoor ben ik sterker geworden. Dus ik leerde kijken naar de situatie op een heel andere manier. Het meeste wat ik wil is gewoon naar voren en alles achter me laten. Het raakt mij ook niet meer. Ik kan gewoon, als het moet, daarover praten zonder dat ik emotioneel over word. Dat ik het al heb overwonnen. Ik ben nu een heel blij persoon. Ik geniet van het leven. De kleine dingetjes. En thuis ben ik ook een heel andere moeder naar mijn kinderen toe. Ze hebben ook wel een strijden, sowieso. Maar omdat ik daar doorheen ben gegaan en weet hoe ik nu om moet gaan, zeg maar, met hun, hoe ik hun kan helpen. En wetende dat God mij daarin begeleidt. En Hij degene is die alles gaat veranderen. Dus dat geeft me rust. En soms lijkt het alsof ik echt niks aan het doen ben. Omdat zijn deel is juist het zwaarste. En Hij doet alles. Hij is in ons midden.
0: Zo'n mooi verhaal, hè? Een persoon die, mijn God, als u hoort, hè, en natuurlijk, zoals ze zegt, nu doet het haar niks, maar best wel veel heeft meegemaakt. Zo'n zware bagage dat ze droeg elke dag om vrij te kunnen zijn, om hersteld te willen zijn. Zij wilde dat, maar het was moeilijk. He, het was moeilijk om hersteld te worden met al die pijn, met al die negatieve dingen. En misschien bent u aan het luisteren en zegt pas zoals haar verhaal lijkt op mijn verhaal. Haar oude verhaal. Haar nieuwe verhaal kan ook uw verhaal zijn. Maar natuurlijk, dat is waar het geloof samen moet komen, zodat u leert strijden samen met hetgene wat u heeft, om aan God te vragen voor deze herstelling. Daarom, wanneer wij u uitnodigen, willen wij u uitnodigen, niet simpelweg om een kerkganger te zijn, nee, maar om Gods macht te komen ervaren. Want misschien kent u het geloof al, misschien heeft u al van alles gedaan, en tot nu toe bent u zo vaak teleurgesteld in de mens. En in dit geval ben ik niet u aan het uitnodigen voor mezelf. Nee, ik ben u aan het uitnodigen zodat u Gods macht zou kunnen ervaren. Persoonlijk zou kunnen ervaren. Misschien heeft u dat nodig in uw huis, in uw financieel leven, in uw familie. Misschien heeft u het nodig in een met uzelf. Zij was een persoon die was verward. Was er zoveel dingen die waren aan het werken in haar hoofd, in haar binnenste. Dus misschien wilt u dat overwinnen. Maar misschien zegt u pas zo, maar dit, ik weet niet hoe ik dat ga doen, pas zo, omdat dit is onmogelijk. Maar zelfs daarvoor, voor wat u zegt, het is onmogelijk. Zelfs daarvoor is er iets. En Jezus zegt hier in het boek van Matteüs hoofdstuk 19, vers 26, zegt hij zo. Maar Jezus keek hem aan en zei tegen hem, bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Dus misschien voor ons, voor u, misschien voor uw kinderen, voor uw man of uw vrouw, voor wie dan ook, is het onmogelijk. Misschien is het voor een dokter, zoals hij zei, een psychiater, wie dan ook, is het onmogelijk. Maar we zijn niet aan het praten over onze eigen kracht, want wij hebben geen kracht. Het is de kracht en zijn macht die alles mogelijk zou maken. Dit is wat belangrijk is. En dit is wat wij geloven dat God Hij kan doen. Pas dan, wat moet ik doen? Dan de eerste stap is het geloven dat u gelukkig kunt zijn. Het geloven dat u het probleem kan oplossen. En nummer twee, ik zou zeggen, bezoek eventjes onze website. Kijk het adres. Want wij hebben natuurlijk een vestiging hier in Amsterdam. Dat is aan de Borneeuwstraat nummer 40. Maar binnenkort zullen we ook een nieuwe vestiging hebben in Amsterdam-West. Binnenkort horen jullie het adres. Maar alles is mogelijk voor diegenen die geloven. u, wanneer u strijdt en u zegt nee, ik ga strijden voor mijn leven. Want anderen kunnen dat niet voor u doen. Ik kan niet voor u strijden. Ondanks ik dat zo graag zou willen, ik kan het niet. Ik kan het niet voor u doen. Het is een persoonlijke strijd. En daarom.

waar wij hem zullen vragen om uw leven aan te raken met zijn macht. Waar wij hem zullen vragen voor kracht. Misschien zegt de pastoor, de dingen zijn wel aan het lopen, maar soms ontbreekt mij kracht. Kracht om naar voren te gaan. Kracht om mijn dingen te doen. En soms heb ik hier daarmee moeite mee. Dan op de zondagen, aanstaande zondag ook, zullen wij aan God vragen voor deze kracht. Goed, dus u bent van harte welkom. Heeft u meer informatie nodig, dan kunt u ook een bericht sturen. Zelfs nu op dit moment, er is iemand achter de telefoon die u kan te woord staan. En de telefoonnummer is 06-82-90-6638. 06-82-90-6638. Goed, nou, we gaan ons voorbereiden voor het gebed. Heeft u uw glas water al voorbereid? Bereid het voor, want wij gaan God vragen om zijn macht te brengen over uw leven, het water te zegenen en aan u vrede te geven. Laten wij met God praten.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader. Heer, ik wil u vragen, in het voordeel van ieder die aan het luisteren is, zij die elke dag bij je samen met ons meeluisteren, meebidden, de persoon doet mee met het programma. Deze persoon die gaat door bepaalde strijden heen. Deze persoon hoorde het verhaal van mevrouw Katinka en herkent zoveel dingen erin. En de persoon zegt, nee, dit is mijn leven. En deze persoon wil niet meer daarin blijven. Maar het lijkt alsof iets deze persoon tegenhoudt. Heer, ik wil u vragen, maak deze persoon vrij. Laat niet toe dat deze persoon tegengehouden wordt om te strijden voor zijn of haar leven. Maar dat deze persoon kan mij hier de kracht ontvangen om te strijden met geloof tot hetgene wat u wilt geven aan hun. In Jezus Christus. Maar Heer, zoals uw woord zegt en wij gebruikten het vandaag, dat u zei, bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Heer, bij u is alles mogelijk. En daarom willen wij u vragen, Heer God, help deze persoon. Dat wat mij, Heer, niet mogelijk is voor ons, laat het mogelijk zijn voor u in het leven van deze persoon. Raak deze persoon aan. Haal weg de pijnen, de negativiteiten, de lasten. Mijn Vader, datgene wat deze persoon draagt, dat deze persoon, mijn Heer, zo naar beneden haalt. Haal deze persoon op. Haal deze persoon omhoog. Zodat deze persoon deze vrede en kracht zou kunnen ontvangen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Wees gezegend. Wees geholpen. Hij raakt uw leven aan. Heer, zegen het water. Zoals wanneer deze persoon zou drinken van het water. Dat uw macht de herstelling zou kunnen brengen. In Jezus' naam. Wees aangeraakt door Gods macht. In Jezus' naam, hij brengt vrede, hij brengt kracht, hij brengt herstelling en hij brengt de overwinning in Jezus' naam. Maar Heer, zegen deze dag, alles wat zal gedaan worden, diegenen die onderweg zijn naar het werk, naar school, diegenen die dingen moeten doen, begeleid alles. In de naam van de Heer Jezus Christus, uw water is gezegend, u bent gezegend. In Jezus Christus' naam, en als je erin gelooft, zeg.

Amen, mijn vriend, vriendin. Ik heb het geloof dat God u heeft gezegend hierin. Dan drink het water met deze zekerheid. En wij gaan door. Wilt u meer informatie? Kunt u gaan naar onze website ukgr.nl. Daar ziet u ook andere verhalen en andere dingen die u hierin kunnen helpen. Morgen zullen wij weer hier terug zijn na het nieuws van 7 uur s'morgens op radiomart.nl. Maar vandaag ook live ook via radiomart.nl, maar ook via Caribbean FM Salto 107.9 FM. Goed, en vanavond zullen wij ook vanavond dinsdag, elke dinsdag bidden wij in Zuidoost, hebben wij een plek waar wij elke dinsdag om 7 uur daar zijn bij de kerkcentrum De Nieuwe Stad, Luthilieplein nummer 11. Onze kerk, daar is niet dat is niet onze kerk, dat is gewoon een plek dat wij huren om, om een dienst te houden voor de mensen die wonen in de omgeving van Zuidoost. Maar de kerk is gevestigd in Amsterdam-Oost aan de Borneostraat nummer 40 tegenover de Steokay, dichtbij Javaplein, Javaplein met bus 65, bus 22, kunt u daar uitstappen. Of bij de Meiderpoortstation, ongeveer 5 à 10 minuten vandaan lopen. Of bij de Zeeburgerdijk met tram 7, 14 of 19. Goed, nou, we zijn aan het eind gekomen van onze uitzending. Voor meer informatie kunt u gewoon ons een bericht sturen naar 06-829-06638. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk en ik wens iedereen een hele fijne, gezegende morgen.

Yes. Fout de ja. En dat is natuurlijk Katakama en Kenny B die het vragen, maar ik vraag het ook aan u. Fout de ja, fout zou weekend. Voor mij, ik kwam bij weekend bijna voor voetbal natuurlijk. Alles aan de app staat op een lazy. Dat bal. Als je dat toe, voor je rekenen, dan ga over de bal. En zo gaat het de paar weken door. Nog even 2 of 3 weken, denk ik. Dan is het weer afgelopen. Brazilië is naar huis gestuurd. Tranen van ja maar, niet maar. En ja, het is voetbal, het is een sport. En je moet op alles rekenen. Je kan winnen en je kan verliezen, uiteraard. Salibi Dino eenmaal. Engeland wint met een hele zware wedstrijd waarvan je dacht van wanneer ga de eerste naar het ziekenhuis. Heb ik mogen bekijken vanochtend. Het was best wel een heavy wedstrijd. Ik zal niet zeggen het was de moeite waard. Nee. Daar is ja. En zo hebben we dan weer wat leuke dagen gehad met voetbal. Het is straks de einde en dan neemt weer de fietsen het over. Maar wat er nog meer afspeelt is natuurlijk dat ook in Nederland een nieuwe trainer moet komen. Een nationaal trainer en dat is waarschijnlijk, ze voeren wel gesprekken heb ik begrepen, Arne Slot. Arne Slot die voert momenteel gesprekken met de KNVB en hopelijk wordt hij de trainer van het nationaal elftal. Want zoals je weet heeft meneer

Mijn man heeft gezegd van nee, ik speel niet meer. Ik heb andere dingen te doen. Dat hoort bij het leven nou. Hij heeft ook zijn zware tijden gehad. Vooral zie ik niet. Leeftijd gaat ook een rol spelen. En ja, we gunnen hem een rustiger leven en laten hem lekker gaan genieten van zijn vrouw. Ja, we gaan even nog naar de muziekie en daarna keer ik weer bij je terug met een, misschien een ander verhaal. Yes, we gaan luisteren naar Aaron Neville en die zingt Tell It Like It Is.

Yes, please remember that. I'm not your little boy. Mijn naam is Etienne Wicks natuurlijk. Ik vergat me even voor te stellen. En uiteraard bent u afgestemd op uw favoriete radiostation Maat Radio via Salto. En in de ether te beluisteren op de 107.9. Doet u digitaal overal ter wereld, dan zijn we te beluisteren op www.radiomaat.nl. En dan kunt u ons overal in de hele wereld beluisteren. 020-47-14291 is het welbekende nummer van Radio Mart. Als u wat te vertellen heeft, dan belt u gerust naar dit nummer. En wij staan u altijd te woord. Let wel op, als je bij mij belt, ben je gelijk boem in de uitzending. Mine kanga draai, zal ik faisavi. Ik gooi je direct erin en we houden het allemaal beschaafd. Dus min of meer. We hebben ook een WhatsApp-nummer en dat is 0613208601. Ik herhaal het, want u kunt dan berichtjes sturen of u kunt bellen op dit nummer. 0613208601. En dan bent u ook live in de uitzending. Hebben we wat berichten? Ik kan even kijken hoe het staat. Met de WhatsApp-berichtjes. En dan zien we dat hij even lang niet gebruikt is. Maar hij werkt wel. Dus het is altijd prachtig als u ermee werkt. Ik ga even kijken wat... Oh, ze hebben hem weer helemaal veranderd, zie ik. En dan moet ik me aanmelden. Ik weet het niet. Nee, dat gaat fout. Mensen, mijn excuus. De WhatsApp is weer veranderd voor de zoveelste keer. En ik heb er geen zin meer in om er wat aan te doen. Ik laat het bij deze. We kijken naar wat muziek. En vervolgens heb ik nog de indruk dat Trump niet alleen de president van Amerika is, de USA, maar ook de president van de FIFA. Gisteren draaide Trump een rode kaart terug van een speler die tegen België niet mocht uitkomen. En namens de president moest deze speler wel op het veld staan. Dat vind ik een verschrikking als dan de president zich ook hiermee gaat bemoeien. Maar ja, de FIFA is dan ook heel erg zwak in mijn ogen. En dan denk ik van, hoe moet het verder in de toekomst? Wat ik ook nog zie is in aanloop naar de NAVO-top in het Turkse Ankara... is de vraag waar de inzet gaat zijn van de Amerikaanse president Donald Trump... Persbureau AP schrijft Trump loyaliteit wil van de NAVO-landen en uitgelekte slotverklaringen blijkt dat daar inderdaad een soort loyaliteitsverklaring is opgenomen. Dit is op zichzelf heel merkwaardig, zegt BNR. Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. De NAVO zegt heel terecht dat loyaliteit een kwestie is die we allemaal tegenover elkaar hebben. Al dus BNR. Tijd voor een muziekje, want dan kan ik eventjes verder kijken wat er nog meer in het nieuws is voorgekomen deze dag. Het gaat allemaal over straaljagers en gevechtsvliegtuigen, drones. Het lijkt alsof er geen ander nieuws meer is dan alleen maar gevecht. Oorlog, oorlog, oorlog. Wel is Suriname natuurlijk het grootste nieuws. Weer een oliebron gevonden en die schijnt nog weer, ook nog groter te zijn als de huidige. Dat is heel goed voor het land. En ik hoop dat ze daar goed ook mee zullen omgaan. Ik kijk of ik dat eventjes voor u kan vinden. En zo niet, dan houdt het van mij te goed. Om even terug te gaan naar voetballen, en dan zien we dat Virgil van Dijk zegt ja tegen een nieuwe trainer. Maar wie moet het worden? Heb ik nog wat meer nieuws? Nee, laat me even gaan zoeken en dan kom ik zo bij terug. We gaan luisteren naar een pittige van Culture, One Stone. Een reggae-artiest waar ik heel veel bewondering heb. Voor het.

Ja, heel kort nummer. Maar ik ben nog steeds een beetje aan het doorbladeren door het nieuws. Het blijft allemaal over voetballen gaan. En ja, daar hebt u misschien niet zoveel aan thuis, maar het is ook spannend. Ik vond het wel leuk, dit fragmentje met toen de Marokkanen wonnen. Ja, en dan denk je van, we gaan er eens even over praten, dat panel die er dagelijks zit. Maar er werd een hele leuke opmerking gemaakt. Want men begon van, het is al rustig in Den Haag en de Schilderwijk en dit en dat en zus. En toen zei die Marokkaanse man die daar zit, ik kan even niet op zijn naam komen. Die zei, leuk, maar als Ajax speelt of Feyenoord, dan is het 10 keer zo erg en dan hoor je niets. Er zit wel wat in. Een beetje gelijk moet ik hem wel geven. Het is altijd met voetballen, weet je, dat er onrust kan ontstaan, dat mensen de straat op gaan. En waarschijnlijk in hun waan beseffen ze niet dat het een spel is. En dat er altijd één verliezer en één winnaar is. Je blijft dan gewoon jezelf. En waarom moet je met stenen gaan gooien of vuurwerk? Dat is nergens voor nodig. Ja, een peuter die in een krokodillenverblijf werd gegooid, wacht een lange revalidatie. Ja, dat is ongelooflijk dat mensen ook dit soort dingen nog doen. Maar als ik het even tevoorschijn kan krijgen, dan wil ik u dit nieuws meegeven. Maar dat lukt me niet met alle reclames van dien. Dus vergeet het maar. Surifest 2026 zet de Zoetermeer in een dag lang in de Surinaamse festivalsfeer. En wat was er daar in? Wie 2 weken geleden over de Nicolaasplein in Zoetermeer liep, kon daar niet omheen. De geur van vers bereide Surinaamse gerechten, live muziek en een ontspannende sfeer trok de hele dag bezoekers van verschillende leeftijden naar de eerste editie van de Surifest Open. Het nieuwe festival bracht cultuur, eten en entertainment samen en zorgde voor een levendig ontmoetingsplek waar families, vrienden en liefhebbers van de Surinaamse keuken genoten. Eerste editie brengt generaties samen, zegt men. Verbinding moeten we altijd blijven opzoeken. Maar ook steunen naar elkaar geven op bepaalde momenten. Als je praat over het komst van de FVD, die steeds rechtser en harder wordt. We gaan ook richting Kwaku natuurlijk. Ik reed er net nog langs en ik zie daar de tenten al staan. Dus binnenkort zien we elkaar op Kwaku natuurlijk. Ja, en dan gaan we even naar de muziek terug. En we gaan dit keer van Culture luisteren naar Addis Abeba. Voor hen die dat land kennen, of die weten wel wat ik bedoel. Ja, hij moet het wel doen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de Straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zwaar.

0: Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels één voor één herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij een nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. In Pedo Venue is the place. Floraweg 198, Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met Big Time. Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
2: De vrouw doet het beter dan de man.
1: Verder in de feest line-up, Corona Band. Sabaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Sitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Drivers en alle leden van de band.
3: VIP available.
1: Imperial Venue is the place for the big time. 20 jaar alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
4: Dat die leasing.
5: Luisteraars, uw aandacht voor Reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij Reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.

eerder vanochtend speciale bekendmaking. Als gevolg van het zware onweer van het afgelopen weekend heeft het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam waterschade opgelopen. Door het onderlopen van de werkruimte is de consulaire dienstverlening tijdelijk verstoord. Personen die een afspraak hadden voor consulaire diensten worden vriendelijk verzocht de nadere berichtgeving van het Consulaat-Generaal af te wachten. Zodra de dienstverlening volledig kan worden hervat, zullen betrokkenen hierover worden geïnformeerd. Het Consulaat-Generaal stelt alles in het werk om de gevolgen van deze situatie zoveel mogelijk te beperken en de dienstverlening zo spoedig mogelijk te herstellen. Wij vragen uw begrip voor deze overmachtssituatie en bieden onze oprechte excuses aan voor het ontstane ongemak. Tot zover deze speciale bekendmaking, afkomstig van het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname, Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Bordevol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Hey, Baja, Tim FM1, come on, Becky. Het is 4 minuten voor 8:30 en u luistert naar een nieuwe editie van de Heren van Stand. Hoort u de echo? Echo, echo, echo. Dat was een special effect, alleen voor vandaag. Ja, bij deze WK-editie noem ik het toch maar weer, want vanaf 9 uur hebben we onze watchparty. En met we bedoel ik niet alleen mezelf, maar natuurlijk ook Vito Boerne. Vito Boerne, die eigenlijk nog diep in zijn hart een grote fan is van Vinicius Junior. Ik heb het op beeld staan, dus dat kan niet meer ontkend worden. Maar hij is wel van Barcelona, maar hij weet welk gevaar er is geld. Ik zet zijn microfoon speciaal ook niet open, zodat hij ook nog even niks terug kan zeggen. Dus dat scheelt even. Maar zoals we zeiden, vanaf 9 uur de live watch party hier bij de Heren van Stand. De wedstrijd is Portugal tegen Spanje. Een topadviesje toch, of niet, Vito?
1: Is een topadvies, ja.
0: Op papier wel.
1: Ja, ja. En het wordt ook een mooi duel, het grote talent van Barcelona.
0: Ja, maar trouwens, even over Portugal gesproken. Ik zag tot mijn grote verrassing dat João Félix onderdeel uitmaakt van de selectie van Portugal.
1: Nou, hij is wel een goede voetballer, ik kan zeggen wat je wil.
0: Nee. Maar, bedoel, ik ben fan van hem, maar ik kon me even niet herinneren op basis waarvan hij nou die selectie afgedwongen heeft bij...
1: Nee.
0: Ik weet niet eens waar de goede man speelt.
1: Nee, ik weet het ook niet.
0: João Félix, ik zag hem toen niet.
1: Hij heeft veel goede clubs wel gehad.
0: Ja, ja, alleen maar goede clubs. Is trouwens net als Danilo, de rechtsback van Brazilië. Oké, nu we dat al gezegd hebben.
1: Het gaat dus Yamal tegen Nuno Mendes.
0: Ja.
1: Nuno Mendes, goede verdediger.
0: Nou, maar vorige keer zag ik... wat hebben we laatst gezien? Champions League finale.
1: Olysee.
0: Nuno zag er heel slecht uit, hoor. Heel slecht uit.
1: Ja, ja, ja.
0: Nee, ik bedoel, ik vind hem echt een topper. Maar in die wedstrijd tegen Olysee, serieus, hij stond een paar keer op de parkeerplaats bij zijn auto's, bij zijn auto op zoek naar zijn sleutels. Dat was echt, nee, dat was niet leuk. Ja. En ik denk dat Lamine hetzelfde met hem kan doen, want ik acht Lamine wel van het niveau van Olysee.
1: Ja, nee, ja.
0: Ik denk wel dat Olysee trouwens een veelzijdigere voetballer is. In de zin van dat ik nu heb gezien dat Olysee... Ik zat erna te denken, kijk, Real wil iets van 200 miljoen gaan bieden voor hem.
1: Ja.
0: Maar hij zou eigenlijk zomaar de nieuwe Luka Modric kunnen zijn.
1: Hoe die nu speelt bij Frankrijk.
0: Hoe ik hem heb zien spelen, ik dacht dat hij echt een aanvaller was. Dat is hij ook. Maar de passes en zo, dat is van een verbluffend niveau, is dat gewoon.
1: Ja, maar ik zie ook wel eens van Yamal met buitenkant links. Dat ik denk, hij is pas 18, hè? Dus, ja, dus nu al geeft hij steekballen.
0: Ben ik met je eens.
1: Met zijn links geeft hij die ballen gewoon pan klaar.
0: Ben ik met je eens.
1: Dus dat kan alleen maar meer worden.
0: Ja, maar ik weet niet of hij op het middenveld kan spelen.
1: Ik denk dat hij op een gegeven moment...
0: In die rol. Want dat viel me dus op tegen die wedstrijd tegen Frankrijk toen Olysee naar het middenveld ging. Toen speelde hij toch eigenlijk als een soort van 10.
1: Ja.
0: Vond ik nogal verrassend. Maar ja, klaarblijkelijk heeft de trainer dat gezien dat hij dat in zich had. En daarmee werd ook, onder andere daarmee werd het spel omgedraaid. Dus ik moet zeggen, ja, ik ben aangenaam verrast. Ik denk dat Lamine... Trouwens, hoe is het met onze vriend Williams aan de linkerkant? Is hij fit of niet?
1: Nee, hij was weer geblesseerd uitgevallen.
0: Ja, dat is wel jammer, want die hebben ze wel nodig.
1: Ja.
0: Die hebben ze wel nodig.
1: Ik weet niet of hij nu vanavond gaat spelen.
0: Ja.
1: Maar ja, dat wordt lastig, want die heb je wel nodig gewoon. Want ik vind Spanje is wel een goed team, maar ze missen stootkracht.
0: Stootkracht. En als die twee jongens aan de zijkant niet spelen...
1: Die spits is die Olazabal. Ja. Dat is wel een goede speler.
0: Dat is wel een goede speler, maar niet een... hoe noemen ze dat? Pichichi heet het volgens mij in Spanje.
1: Kijk, want nu staat er een... Ik zie de opstelling. Baena.
0: Van wie?
1: Ik ken die hele Baena niet. Van Atletico Madrid. Alex Baena.
0: Atletico Madrid, daar speelt gewoon Alvarez speelt voor in de Griezmann.
1: Nee, maar ik zie hier links voor. En Oyarzabal is in de spits.
0: Snap je?
1: Dani Olmo erachter. Ik vind Dani Olmo ook net niet.
0: Ik vind Dani Olmo net niet, nee.
1: Net niet, gewoon. Nee. Weet je, gewoon.
0: Ook voor Barcelona net niet, hoor. Ze hebben zoveel moeite gedaan om hem vast te leggen.
1: Precies. Pedri is gewoon goed. Ja. Rodri is gewoon goed. Ja. Porro is rechtsback.
0: Porro is van Spurs, hè, trouwens.
1: Ja. Kukusela is linksback.
0: Ja.
1: Laporte, Kubarski. Nou, Simon. Ja, is wel goed. Maar, weet je...
0: A keeper, Unai Simon, toch? Ja.
1: Het is wel basis, hoor. João Félix.
0: Bij Portugal?
1: Ja, hij is gewoon linksbuiten. Ik zie hem gewoon spelen. Hij speelt bij El Nasser.
0: Oh, shitje, Mina. Hij speelt nu al bij El Nasser.
1: Hij speelt nu al. hij is niet zo oud, hoor.
0: Nee, natuurlijk is hij niet zo oud.
1: Hij is 26.
0: Oh jee, nou...
1: Nou, Fernandes, dat is Bruno Fernandes, dat is Ronaldo. Weet je, het is Ronaldo. Oh, het kan gewoon niet meer.
0: Nee.
1: En het verpest het Portugees elftal.
0: Ja. Dat vind ik ook.
1: Maar hij durft hem ook niet te wisselen gewoon. En het is nu al tijdens de EK had je dat ook al. Van het kon niet meer, ja. Maar hij zegt gewoon, ik wil spelen.
0: Ja, ik wil spelen en dan speelt hij. Maar ja, Leão komt daardoor niet. Maar het verbaast mij dat Jean Felix voorkeur krijgt boven Leão.
1: Ja, dat vind ik ook een beetje raar.
0: Moet ik je eerlijk zeggen. Al vind ik... Ja, ik weet het niet. Ik krijg soms bij Leão een beetje een Balotelli gevoel.
1: Nee, Leão is een beetje...
0: Snap je
1: ook
0: een beetje wat ik zeg?
1: Nog niet eens, maar het is een beetje de Dembele bij Barcelona. Dembele bij Barcelona. Ja. Soms deed hij dingen en soms dacht ik van, heeft hij er wel zin in? Gewoon.
0: Ja,
1: en
0: natuurlijk. Klopt,
1: kijk,
0: klopt,
1: nu
0: klopt.
1: Zie je wel dat hij gewoon goed is, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Het heeft ook met leeftijd te maken. Bij Paris Saint-Germain is Dembele. Maar bij Barcelona ergerde je af en toe kapot aan hem. Dan dacht je van, heb je er zin in? Of denk je dat je op een pleintje staat of zo?
0: Ja.
1: En hij is volwassen geworden. Felix wordt niet meer volwassen.
0: Nee. Nee.
1: Dat is klaar.
0: Maar
1: gewoon.
0: Die is ook niet jong meer.
1: Nee, precies. Maar Leão, die heeft wel talent, hoor.
0: Trouwens wel Manchester United, hè, trouwens op de radar. Hè?
1: Oh, wie?
0: Van Leão, ja. Het speelt al een tijdje. Dus,
1: nou, Neto is daar rechtsbuiten, is een goede speler, hoor, Neto.
0: Ja.
1: Is die van,
0: Leão is er aan 27 al in de tussentijd, hè?
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: En die Neves en Fertinha op het middenveld, dat is Paris.
0: Ja, logisch.
1: Goed, hoor.
0: Ja, het lijkt me prima.
1: Nou ja, Diaz, Vega, Mendes, Cancelo achterin. Ja, goed.
0: Ik vind wel dat ze echte spits meer zo.
1: Nou ja, Ronaldo stelt er nu, ja.
0: Ja, maar niet zoals we dat nu hebben.
1: Ze hadden die van... Die was nu op Benfica en hij is later naar, hoe heet het, gegaan? Naar Paris Saint-Germain, maar daar stond hij vaak reserve.
0: Ja.
1: Nou, dat is wel een goede spits, hoor.
0: Dat, jawel, maar weet je, het is... Een topploeg verwacht je toch wel een topspits. En nu zijn er niet zoveel topspits op dit ogenblik, als we heel eerlijk zijn.
1: Nee.
0: En we hebben vooral wat oudere topspitsen, maar we hebben niet nog een soort nieuwe generatie waarvan... Ja, Haaland is volgens mij dan een... Een nieuwe generatie, maar je hebt er niet zoveel.
1: Nee.
0: Dus ik weet ook niet helemaal zeker... Nou ja, we gaan het zien. Mexico speelde tegen Engeland. Het schijnt een spektakelstuk geweest te zijn. Ik heb het niet gezien, want ik sliep. Maar Engeland speelde met 10 man. Het merendeel van de wedstrijd heb ik begrepen. En ze hebben toch uiteindelijk 2-3 kunnen winnen.
1: Netjes.
0: Zal ze een enorme boost geven. 2 keer Bellingham, zag ik. En Kane, volgens mij.
1: Kane, die redt ze ook elke keer maar weer, hoor. Hey. Kane is gewoon onstuitbaar geworden.
0: Ja,
1: ook
0: klopt. Ja, ja, als hij een goede ploeg speelt, dan...
1: Maar alle wedstrijden is hij bijna beslissend gewoon.
0: Klopt,
1: nu.
0: Ja. Dus, maar Bellingham nu ook 2 keer, dus dat is ook wel weer fijn.
1: In Haaland. Ja, we hebben het gezien.
0: We hebben het gezien. Ja, maar tegelijkertijd... Ja, nou ja, het is een beetje val en herhaling. Hij speelde niet geweldig, moet ik eerlijk zeggen. Maar hij heeft 2 keer gescoord. Dus wie ben ik om te zeggen dat hij niet geweldig speelt?
1: Ja.
0: Maar geweldig heeft hij dus niet gespeeld. En nog, ik zei het gisteren ook al tegen je, dit is niet de wedstrijd die Brazilië had mogen verliezen, als ik eerlijk mag zijn. Ze hebben hem wel verloren, maar er was geen enkele aanleiding na bijna 70, 80 minuten voetbal.
1: Maar als je naar die statistieken, hoe weinig balbezit ze hadden, ze lieten Noorwegen gewoon...
0: Ja.
1: Totaal geen druk aan de bal. Totaal niet. Ik sta dicht bij je man. Gewoon in een zone vlak voor het strafschopgebied. En dan vang je ze daarop.
0: Klopt.
1: Ik vond dat wel een beetje triest om te zien. Dat die Portugezen speelden gewoon vooral tweede helft de bal rond.
0: Die Noren bedoel je?
1: Die Noren, ja. Die speelden gewoon de bal rond. En alsof Brazilië gewoon een klein voetballand is.
0: Nou ja.
1: En die zaten een beetje te counteren.
0: Nee, maar ze gingen ook nergens naartoe, die Noren, uiteindelijk.
1: Nee, dat niet.
0: We komen ook niet veel van terecht.
1: Maar je mag wel...
0: ben ik met je
1: balbezit hebben. Je mag wel dicht op je man staan.
0: Ik heb me er ook al gestoord. Want de intensiteit, die verbaasde me een beetje. Of het gebrek aan.
1: Nou, vooral het middenveld vond ik. Het loopvermogen.
0: Ja,
1: dat
0: was zeer matig.
1: Is zeer matig.
0: Ik heb Bruno Guimarães een paar keer zien rennen. Daar werd ik niet vrolijk van. Hè?
1: Casimiro kan het ook niet meer beloven.
0: Nee, Casimiro die heeft het een tijdje, die is al wat ouder, maar Bruno Guimarães is in mijn optiek, volgens mij is de goede man niet zo oud. En hij speelt in de Premier League, maar ik zeg je eerlijk...
1: En dan speel je met Martinelli, nou dat is ook geen middenvelder.
0: Nou ja,
1: dus het middenveld was helemaal open.
0: Ik vond dat nog niet eens zo slecht hoor, dat dingen speelden.
1: Nee, maar het middenveld was helemaal open.
0: Ja,
1: soms zaten we te kijken en dan zie je gewoon, waarom gaat hij niet naar de nummer 6? Ja. Waarom blijft hij op 3 meter afstand
0: staan? Maar ze kijken gewoon hoe die ander het moet gaan doen.
1: Ja.
0: Even kijken, wat zie ik hier? Hij is 28, is hij, Bruno Guimarães.
1: Ja,
0: die zal niet goed geslapen hebben, denk ik. Hè?
1: Nou ja, en hij mist die penalty. Hè? Dat is een hele andere wedstrijd.
0: Hele andere
1: penalty
0: wedstrijd.
1: Kan je niet gewoon missen op een WK.
0: Nee, klopt.
1: Die moet gewoon,
0: die moet er gewoon in, inderdaad. En misschien had hij wel Fini moeten laten nemen. Maar ja, dat is nu allemaal achteraf. We hadden toch een beetje gerekend dat Finium zou nemen, toch of niet?
1: Ja, ik dacht het is wel. Hij had ook de bal in zijn handen. Maar ja, tegenwoordig doen ze dat vaker. Dan heeft de ene de bal in de handen om de spelers een beetje kan rust pakken.
0: Dat kan ik me wel voorstellen. Want die mannen zitten tot in je nek, tot in je gezicht komen. Ze praten erover. Dus,
1: ja. En Hendrik, zijn invalbeurt.
0: Nee, schat,
1: hij komt erin. Hij wordt weggestoken door Vinicius. Ja, dat is gewoon 1-op-1 met de keeper. Dat moet gewoon raak zijn. Je ziet gewoon zijn aanname was verkeerd. Ja. Hoe hij hem meeneemt was verkeerd.
0: En maar hij is rechts. Hij nam hem op zijn linker.
1: Ja, 2 keer. En dat chipt hem ook met zijn linker.
0: Ja, wat ik niet zo goed begreep.
1: Is hij werkelijk rechts? Want ik zit nu te twijfelen. Ja,
0: volgens mij is hij bijna gewoon volledig 2-benen. Maar ik vond het wel raar dat hij die keuzes maakte. Om op zijn linker steeds mee te nemen. Terwijl ik denk, neem hem op je rechter mee.
1: En dan krijgt hij daarna... 3 minuten later krijgt hij de bal en hij schiet hem van 45 meter gewoon.
0: Zonder af te geven, terwijl Vinicius laat vrij staan.
1: Ja, vraagt hem en hij denkt, nou, ik schiet hem gewoon, want ik heb net een kans gemist.
0: Dat is niet best. Kijk, we hebben het ook al besproken dat, de verhalen gaan, hij ligt niet zo goed in de groep. En eigenlijk moet ik je eerlijk zeggen, hoe hij zich gedroeg in het veld, is precies zoals iemand die niet goed ligt in de groep, niet aan het doen is.
1: Ja, weet je, het is, dan wil hij wil toch het misschien voor het team gaan doen, maar dan gaat hij... Ja, gaat hij...
0: Maar het was toch geforceerd.
1: Ja, dan gaat hij het forceren.
0: Hij is nog niet daar. Je bent nog niet in die rol dat je dat kan. En ze lieten vandaag dus allerlei beelden zien... met een soortgelijke bal van Ronaldo. Heb je die gezien? Dezelfde soort.
1: Die neemt hem aan, die maakt de schaar.
0: Die maakt de schaar en keeper weg. En klaar, zakelijk, weet je wel. En doorgaan.
1: Ja, maar dat is elf fenomeen, hè?
0: Ja, dat is waar.
1: Dat is hier wel iemand anders.
0: Het is tijd. Laten alle moeders en toekomstige moeders in Brazilië even wakker worden. Want het is tijd dat we nieuwe Cafu's maken. Nieuwe Roberto Carlos aan het maken zijn. En natuurlijk nieuwe Ronaldo's en Ronaldinho's. Want op de een of andere manier is het niet gelukt. De wedstrijd Frankrijk-Paraguay. Frankrijk won hem. Het gedrag van Paraguay is ons natuurlijk heel erg opgevallen. Het negatieve gedrag. Het toch wel racistisch getinte gedrag. En Mbappé heeft gereageerd. En Mbappé rekent af met racistische senator uit Paraguay. Hij zegt, u bent verachtelijk. Dus Kylian Mbappé heeft in een statement keihard afgerekend met Celeste Amarilla. Hij is lid van de Paraguayaanse senaat. De 61-jarige Amarilla meldde zich na de nederlaag tegen Frankrijk op X met racistische uitdrukkingen.

0: uitspraken richting de Franse topvoetballer. Op het veld was het allesbehalve vriendelijk, vooral van Paraguayaanse zijde. Na het laatste fluitsignaal weigerde Mbappe de hand van Orlando Gil en dat zit Amarillo hoog. Meneer heeft niet eens leren schrijven. In plaats van moedermelk zoog hij aan kokosnoten. Het meest intellectuele dat hij ooit heeft gehoord zijn chimpansees. Je had hem je middelvinger moeten laten zien, Orlando Gil. Dus, dat zegt hij.
1: Ja.
0: Het is slechts één van de racistische uitspraken die Amarillo in de richting van Mbappe heeft gedaan. De Fransman laat via X van zich horen. Mevrouw Celeste Amarillo, het is ook nog een vrouw trouwens. U bent een verachtelijke vrouw en uw functie onwaardig. U vertegenwoordigt Paraguay niet, een land dat tijdens het toernooi passie heeft getoond. Door uw roekeloosheid en schaamteloze racisme is de wereld, de historische prestatie van uw spelers tijdens dit WK alweer vergeten, vervolgt Mbappe. In plaats daarvan is de aandacht verschoven naar een incompetente vrouw die het slechts mogelijke beeld van haar land schetst. Ik zal mensen zoals nu nooit de vrijheid gunnen om in haat en racisme over de wereld te verspreiden.
1: Wat heeft zij gezegd dan?
0: Nou, dat wat ik net zei. Ze heeft meerdere uitspraken gedaan.
1: Ja,
0: maar
1: uitspraken, maar niet precies wat.
0: Nou, over chimpansee. Ze maakte een referentie dat hij een aap. Weet je, dat hij een aap is en dat hij geen moedermelk maar aan kokosnoten liep te zuigen.
1: Ik weet niet wat er in Paraguay, maar je hebt nu veel van die landen die echt rechts zijn, hè? Chili volgens mij ook. Je hebt een paar van die landen.
0: Chili van oudsher, maar Paraguay bijna
1: ook,
0: altijd.
1: Ik
0: hè?
1: Weet het niet van Paraguay, maar je hebt nu, weet je, Bolivie, je hebt nu een soort rechtse stroming.
0: Ja.
1: Die een beetje ook tegen immigranten, weet je, dat soort dingen. En je ziet het nu steeds in Midden- en Zuid-Amerika komt het op.
0: Klopt.
1: Die van Chili is helemaal erg. Volgens mij is dat een kleinzoon van een. Er is iets aan de hand, iets van een natie of wat dan ook. Maar je ziet Argentinië. Oké, maar dat stond al bekend.
0: Argentinië stond al bekend, inderdaad.
1: Stond al bekend. En je ziet nu steeds meer van dit soort dingen opkomen. In Paraguay, ja, dat weet ik niet, maar.
0: Nou, Paraguay is al een hele tijd, hoor. Ik bedoel, er zijn nu ook onze mensen van Forum voor Democratie, die waren daar naartoe, onder andere.
1: Naar Paraguay,
0: om te laten zien dat ze daar nieuwe mogelijkheden hebben en mogelijkheden die ze niet hebben in Nederland. Dat zijn allemaal een beetje hetzelfde soort gelijke witte mannen met witte overhemden. Je kent die types toch wel?
1: Ja, ja, ja.
0: Die zijn daar. En hier staat het ook, kijk bijvoorbeeld op uitnodiging van Raúl Latorre, de voorzitter van het Paraguayaanse parlement, was ik vorige week te gast, dat is dan iemand die daar te gast was, we laten de naam even achterwege, in Paraguay om deel te nemen aan een conferentie van het Patriots Network.
1: Oh ja.
0: Let op, dames en heren, zodra we dit soort namen lezen, die beginnen met Patriots of iets dergelijks, wees wel opgelet. Het valt op dat steeds meer Europeanen, politieke vluchtelingen noemen ze zichzelf, die het continent zijn ontvlucht, momenteel in Paraguay verblijven. Grote groepen Duitsers, Nederlanders en Vlamingen, evenals andere Europese nationaliteiten, vormen daar aparte gemeenschappen met hun eigen dorpen en stadjes. Nou ja, en dat is dus een soort van apartheid die daar wordt gepredikt. Ja. En vergeet ook niet dat na de Tweede Wereldoorlog Paraguay ook een goede thuishaven was voor heel veel van de voormalige naties. Hè? Dus,
1: Zuid-Afrika heb je ook zo'n wit stadje.
0: Ja, ja, Oranje.
1: Oranje stad of zo. Ja. En dan, dat was die ene van de PVV, die kwam ook daar vaak.
0: Ja.
1: Maar het is te gek dat je in Zuid-Afrika gewoon een stad hebt die gewoon helemaal wit gewoon. En mogen dus geen zwarte mensen daar wonen.
0: Dat mag geen. Nee, en dat
1: wordt gewoon toegestaan.
0: Dat kan zomaar. Dus dat zegt ook weer genoeg over de regering, hè?
1: Ja, dat wel. Dat ze dat toestaan, dat is belachelijk.
0: Dat is inderdaad belachelijk. En dan tegelijkertijd dan, gaan ze andere Afrikanen achteraan zitten om hun land te verlaten.
1: Ja, dat is nu aan de hand in Zuid-Afrika. Dat ze immigranten nu weg willen jagen.
0: Dat is toch
1: maar
0: heel treurig, jongens.
1: Maar echt ook zwaar bedreigen. Want ze gaan een heleboel vluchten nu gewoon uit Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: Omdat ze zodanig worden bedreigd dat ze denken van ik ga niet daar blijven, want als ze me vinden dan ben ik eraan.
0: Ja, nou ja, het is een beetje zielig, maar helaas is dat wel de manier waarop we dan met elkaar moeten omgaan. Terwijl de witte meerderheid nog steeds de economische macht in handen heeft. En klaarblijkelijk voelt men daar, dus die mensen dan tenminste, we kunnen niet zeggen dat iedereen dat doet, maar die voelen dus niet de urgentie om daar tegen op te treden. En dat is een beetje een heel treurig iets, een soort fenomeen wat niet ongewoon is onder onze zwarte broeders en zusters, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nou ja, hier heb je ook heel veel natuurlijk, hè? Die voor toch wel een PVV-forum. Ja, je hebt hier ook gewoon een heleboel, dus het is niet een, wat je zegt, het is niet een vreemd fenomeen dat ze dan.
0: Nee.
1: dat gedrag gaan kopiëren en vinden ook van ja, hun situatie zou beter zijn als zij er niet waren.
0: Precies, weet je. En in Zuid-Amerika, let goed op, er is namelijk ook een veroordeelde president. Hij is veroordeeld voor drugshandel. Die is vervolgens berecht in Amerika en nu krijgt hij amnestie van Trump. Oh, zodat hij weer met de verkiezingen mee kan gaan.
1: Maar dat is toch die van Nigeria ook? Wie? Van Nigeria volgens mij toch ook?
0: Ja, Tinubu, dat is de president die een soort gekke stelstraf voor drugshandel boven zijn hoofd uit...
1: En dan, die wordt dan daar gehouden een beetje en die werkt dan ook samen gewoon. Weet je, die wordt een beetje de hand boven de hoofd gehouden en dan werken ze gewoon samen met de US.
0: Nou ja, weet je, dus ik zeg dames en heren, let alsjeblieft op om je heen, want er gebeuren allemaal dingen. Wees op de hoogte van het nieuws. Er zijn bewegingen om ons heen die ons betreffen. En nogmaals, hè. Met Big Uno Jerre. Kom niet zeggen van politiek, ik ben er niet in geïnteresseerd. En dat zou kunnen dat je niet geïnteresseerd bent in politiek. Of politiek, ligt vast zoals mij het uit. Maar vergeet één ding, die politiek is wel geïnteresseerd in jou. Ja. En politiek beslist wel over jou. En de wind die nu waait, is een wind die ons waakzaam zou moeten doen maken.
1: Ja.
0: En als we dat dus niet zijn, dan zeg ik altijd maar, wie slaapt, die slaapt. Toch?
1: Precies, als je wil blijven slapen.
0: Als je wil blijven slapen, maar kom niet vooraf spelen wanneer het eenmaal te ver is.
1: En gekomen. Denk niet, ja, ik hoor bij de goede. Mij gaat het niet, dat zijn hun. Ik heb een goede baan. Of ik heb, denk dat nou gewoon niet.
0: Niet, want als dat net is.
1: Ja, dus dat moet je niet, dat moet je niet denken, maar goed.
0: Nee, maar we geven hier een boodschap voor iedereen mee om na te blijven denken, want vooral dat... het hoofd is er niet alleen maar om er eten in te stoppen of je hoofd te rusten te leggen, maar het is ook nog om erover na te denken, te waken over jezelf en toekomstige generaties. En alsjeblieft gebruik je verstand, want er zijn barre tijden. We leven in barre tijden en er zijn misschien nog wel meer barre tijden op komst. Dus
1: jouw grote vriend Trump heeft zich bemoeid.
0: Ja, dat is een heel interessante...
1: Met een rode kaart.
0: Met een rode kaart, inderdaad. En
1: hij belt gewoon de baas van de FIFA, Infantino, waarbij die ook een prijs kreeg. Hè? Want die had een soort vredesprijs gegeven aan...
0: De FIFA-vredesprijs die nog nooit heeft bestaan.
1: Nee.
0: Want Trump wilde eigenlijk de Nobelprijs,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, maar die heeft hij niet gekregen. Maar dan heeft hij nu van de FIFA een vredesprijs gekregen.
0: Een vredesprijs gekregen, ja. Een zelf ingestelde vredesprijs.
1: Ja, en de volgende dag volgens mij ging hij bombarderen.
0: Ja, uiteraard.
1: Maar goed, regime change. Maar hij heeft zich bemoeid dus met de rode kaart.
0: Ja.
1: Nou, België moet vandaag tegen de US.
0: Ja.
1: Hun topscorer van de US...
0: Een Afrikaan trouwens.
1: Ja, dat vind ik ook zo raar. Hè? Want ik vind ook gewoon, dan moet je gewoon Make America Great Again. Laten gewoon de rednecks daar allemaal staan. Maar dat doen ze dan niet. Dat vind ik een beetje jammer.
0: Nou, allemaal weer een Afrikaan toch is het uiteindelijk.
1: Ja, dat vind ik een beetje jammer. Weet je. Laten ze een ICE team opstellen gewoon. Maar dat doen ze dan niet.
0: Nee.
1: Maar dan heeft hij dus gebeld. Hij vond het een onterechte rode kaart.
0: Ja.
1: Als eerste, wat bemoeit hij zich mee? Hij heeft toch geen verstand van voetbal?
0: Maar heb jij een afkeurend geluid gehoord vanuit de FIFA? Nee, toch?
1: Nee, vanuit de FIFA niet. UEFA wel.
0: Nee, UEFA wel, inderdaad.
1: UEFA wel.
0: Maar FIFA niet.
1: Nee, maar FIFA heeft het gewoon... Die heeft gewoon gezegd, we hebben de spelregels hebben nagekeken. Ja. En dat en dat. De hoge beroep van België is gewoon meteen afgewezen.
0: Ja, direct.
1: En... Maar de rest is ook vrij stil, hè? Dus alle andere landen, die denken... Ja, ik ben aan het voorbereiden voor voetbal. Ik bemoei niet.
0: Het merendeel van de landen is al uitgeschakeld, hè? Dus die kunnen gewoon reageren.
1: Maar, ook dat. Maar niemand bemoeit. Maar ook regeringsleiders. Dus het gebeurt gewoon. En je ziet het op tv. Maar er komt nooit een harde statement. Ja, had niet gemoeten. Weet je, gewoon dat. En hij mag gewoon voetballen dus nu.
0: Ja.
1: Hopelijk wint België.
0: Ik hoop het wel. Maar België vind ik een beetje
1: shaky, toch? Is juist een shaky ploeg, maar België kan alleen scoren met afstandsschot. Hè? Dus het moet niet een steekbal dat op net buiten, want de VAR gaat zo daar. Dus is buitenspel, of was een hensbal, of was een overtreding van tevoren. Dus ze willen gewoon kosten wat het kost. Want kijk, Canada is uitgeschakeld, Mexico, dus eigenlijk de US de enige.
0: De enige nog die er nog in zit. Maar kijk hier, Donald Trump heeft zich met duidelijke toon uitgesproken over de geseponeerde schorsing van Amerika's spits... Volarin Balogun. Balogun heet die jongen. De spits kreeg een rode kaart in de 2-0 overwinning tegen Bosnië, maar mag alsnog spelen tegen België vannacht. Onder andere omdat de Amerikaanse president belde met de FIFA-baas Gianni Infantino. Ik zag de overtreding, begint Trump maandag bij een persmoment in het Witte Huis. En ik ben iemand die van sport houdt en een goede atleet was. Oké. Okay. Ik begrijp sport goed, erg goed. Dat was geen overtreding. Dat was niet eens een incident. Dat waren twee jongens.

0: die op volle snelheid renden en in contact met elkaar kwamen. De Amerikaanse president verwijst hierna naar de Braziliaanse arbiter Rafael Claus, die de wedstrijd leiding gaf en de rode kaart uitdeelde. En na inmenging van de VAR, deze scheidsrechter is een beetje verdacht als je kijkt naar zijn verleden. Ik wil dat niet zeggen, want ik wil geen controverse creëren, maar het is erg verdacht. Als je het wil, kan ik het je vertellen over zijn verleden. Hij maakte een beslissing die niemand begreep. Zelf Bosnië zei dat ze geluk hadden.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan gaat hij op de scheids, heeft een verleden.
0: Hij heeft een verleden.
1: Dus gaat een beetje,
0: ja,
1: een beetje daarop spelen. En daardoor heeft hij een rode kaart gehad waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk te gek voor woorden dat het niet, dat het gewoon weer teruggedraait.
0: Ja, blijkbaar.
1: Er zijn zoveel gevallen in de geschiedenis. En dan, ja, rode kaart is jammer. Maar ja, dan nu wordt het teruggedraaid. Ik vind dat schandalig.
0: Kijk.
1: Luister, iets van 4 jaar terug was het in Qatar. Laten we zeggen, de emir zou zoiets doen.
0: Ja.
1: Wat dan?
0: Ja, hetzelfde.
1: Dan was de wereld te klein.
0: Ze kwamen daar met regenboogzaaltjes en zo.
1: 8 jaar terug was het in Rusland. Laten we zeggen, Poetin had gebeld. En dan was de wereld te klein geweest.
0: Wat is gebeurd dan? Bij al die toernooien gebeurt niet.
1: Maar nu gebeurt dit.
0: Ja.
1: Hoe het Iraanse ploeg ook is behandeld, is ook schandalig geweest.
0: Schandalig.
1: Andere scheids mochten niet in.
0: Ja.
1: Sommige teams werden extra gefouilleerd dan anderen gewoon. En amper protest.
0: Klopt.
1: Weet je, gewoon.
0: Bang. Ze zijn allemaal bang om protest uit te brengen. Dus ja, Infantino die roelt de FIFA als een eigen koninkrijk. Deelt prijzen uit die nooit eerder hebben bestaan. Zit trouwens bij ontmoetingen tussen wereldleiders. Loopt Infantino er ook nog tussen. Hè?
1: Dus ja.
0: Dat je bij jezelf denkt, jongens, waar gaan we naartoe in deze wereld? En ja, in Europa zijn ze stil. Ja, de UEFA heeft dan wat geroepen.
1: Ja.
0: Maar ik had dus verwacht dat onze minister-president ook iets zou gaan roepen van. Want we zijn altijd hier in Nederland van, nee, maar dat zijn de regels. En zo werkt
1: het. Maar hij wil sport en politiek moet gescheiden blijven.
0: Ja, die moeten nu gescheiden blijven, ja, inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: Behalve als we dus in Qatar zijn. En als we straks in Saoedi-Arabië zijn, zal het hele circus weer beginnen. En by the way, dames en heren, het is misschien aan u voorbij gegaan. Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen tegen Burkina Faso. Omdat Burkina Faso de democratie niet langer meer garandeert. En er zijn zaken die het democratisch gehalte wordt zwaar betwist door Europa. Je zou bijna denken, oké, sinds wanneer gaat Europa daar...
1: Precies, Frankrijk.
0: Daar is over. Maar met die wetenschap natuurlijk dat Frankrijk weer via de achterdeur probeert terug te komen. Maar daar is waar we zijn. Ze hebben drukken dus met Burkina Faso en wat er dus gebeurt met andere landen in. Andere landen en mensen in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Daar is men blijkbaar te bang voor om daar uitspraken over te doen.
1: Ze hebben een uitspraak gedaan ook vandaag over Soedan.
0: Ja.
1: Wat er gebeurd is daar. Maar gewoon, ze hebben gezegd mensenrechten worden geschonden.
0: Nou,
1: en er gebeuren vreselijke dingen daar. Alleen, ze weten ook wie.
0: Ja.
1: Maar desbetreffende land wordt niet aangepakt. Want ja, zakelijke belangen.
0: Ja, de Emiraten hebben we dan over in dit geval. Ja.
1: Ze weten gewoon dus dat die wapens leveren. Maar er wordt gewoon niets gedaan tegen de Emiraten.
0: Nee.
1: Verenigde Emiraten. En dat is...
0: Dat is dan prima. Ze kunnen lekker doorgaan. En ze spelen dan één grote bemiddelaar in het Midden-Oosten. Terwijl ze oorlog stoken in andere landen. In Jemen. Hoe heet het waar je net over? Over Soedan hebben we het over.
1: Het genocide wordt daar gepleegd.
0: Het is een genocide wordt daar gepleegd.
1: Het is niet de eerste keer gewoon
0: daar.
1: Het is al een hele tijd aan de gang. En iedereen, ja, er kunnen een heleboel sit-downs en protesten zijn wat betreft Palestina. Maar wat dat betreft wordt gewoon weinig gedaan.
0: Er wordt weinig gedaan daarvoor. Dat is helemaal waar. Maar Soedan telt niet mee. En ja, daar vindt inderdaad de genocide plaats.
1: Ja.
0: En naast de genocide, verkrachtingen, ontvoeringen, executies. Het is echt vreselijk, dames en heren. En feitelijk wordt het uitgelegd als een oorlog tussen mensen die identificeren met hun Arabische afkomst, hè, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: En mensen die dan worden gezien meer als Afrikanen. Voor ons, als je ernaar kijkt, zie ik het verschil niet. In die landen, Soedan en zo, zie je het bijna niet. Ze zien er echt niet heel veel anders uit dan die andere mensen. Maar
1: van die RSF zie je wel hoe ze een beetje eruit zien.
0: Nou, dat zijn ook huurlingen. Maar de mensen uit Soedan zelf? Nee, daar zie ik het. Kijk, er zullen wel verschillen zijn. Maar ik bedoel daarmee te zeggen. Het zijn niet verschillen die ik op het eerste oog zie. Laat me het zo zeggen.
1: Wat ik gewoon het ergste vind.

0: Kijk, nogal logisch wat er bijvoorbeeld in Palestina plaatsvindt. Nou, natuurlijk erg. En een heleboel zwarte broeders,
1: ja,
0: die protesteren ertegen. En ja, dat is goed. Want daar help je mee. Ook met onze Arabische broeders help je mee.
1: Ja.
0: Maar andersom,
1: ja,
0: weet je, dan vind ik te weinig steun van onze Arabische broeders.
1: Geen met steun.
0: Geen
1: steun.
0: Nee.
1: Geen
0: dus het is, ik vind het is mooi om te steunen. Hè? Ja. Het is mooi sociaal. Je steunt alle andere volkeren. Maar zelf worden onze zwarte broeders niet gesteund.
1: Nee, die worden op die manier niet, niet gesteund.
0: En dat vind ik een beetje jammer.
1: Ja, dat is jammer. En dat is altijd een beetje het lot wat veel en vaak de zwarte gemeenschap overeenkomt. Dat die solidariteit wederzijds, die is er dus niet. En op het moment dat je dus jouw strijd moet voeren, sta je er alleen voor. En dan vervolgens, als je die strijd wel aan het voeren bent, dan hebben we mensen zoals meneer Roepram. Hè, die was op Sashi hier ook ooit gast geweest in de studio.
0: Ja, we hebben ook een keer gehad als studio.
1: Dan heb je dat soort mensen die een platform krijgen. En ja, dan denk je toch ook bij jezelf. Ja, dat is wel heel erg treurig dat we nu op dit niveau aan zijn gekomen. Maar klaarblijkelijk is dit een mainstream mening die ook geuit mag worden.
0: Ja, het is, dat is het. Het lijkt alsof soms bij sommige zwarte mensen de pijn van de ander voelen ze veel meer.
1: Veel zwaarder in sommige gevallen wel.
0: En
1: als we nog even over de Palestijnen hebben, dan hebben we nog niet eens gesproken over de positie van zwarte Palestijnen.
0: Ja.
1: Binnen de Palestijnse gemeenschappen. Hè?
0: Precies.
1: Die zijn ook geclusterd, want vaak vergeten we dat die er ook zijn. En er zijn er niet weinig. Ik bedoel, er zijn genoeg zwarte Palestijnen. Het is niet het beeld wat we hebben van een Palestijn. Maar vergeet dat ook niet, dames en heren. Ga eens opzoeken naar de positie van zwarte Palestijnen. Het racisme, de uitsluiting die zij daarin ervaren. Ook in een periode van bezetting. Of een oorlog die eigenlijk nog steeds gaande is in Gaza. Maar nu minder de voorpagina's haalt. Want iedere dag sterven er nog mensen. Maar kijk eens even wat je terug kan vinden over zwarte Palestijnen.
0: Precies, kijk in.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
3: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
2: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
4: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
2: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
7: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek.

0: uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord, omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Sharaa. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt daarbij ook dat dat zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A4 Den Haag Amsterdam door een ongeluk. 2 rijstroken dicht bij knooppunt Badhoevedorp. 6 kilometer file vanaf knooppunt de Hoek. 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. De man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze 200.000 euro waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde, heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n 900 euro al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er sprake van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A4 Den Haag-Amsterdam door een ongeluk. 2 rijstroken dicht bij knooppunt Badhoevedorp. 6 kilometer file vanaf knooppunt de Hoek, 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Dat schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er is sprake van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, een zonnige periode. In het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Ewout de Hart van de ANWB. File op de A4 Den Haag-Amsterdam door een ongeluk. 2 rijstroken dicht bij knooppunt Badhoevedorp. 6 kilometer file vanaf knooppunt de Hoek, 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen, maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Sharaa. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. En daarmee moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer. Zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A4 Den Haag Amsterdam door een ongeluk. 2 rijstroken dicht bij knooppunt Badhoevedorp. 6 kilometer file vanaf knooppunt de Hoek, 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Twee mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. Twee anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout viel een dode en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heer Hugo Waard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de

0: onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. Drie verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen. En daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A4 Den Haag Amsterdam door een ongeluk. Twee rijstroken dicht bij knooppunt Badhoevedorp. 6 kilometer file vanaf knooppunt de Hoek, 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud-agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. 2 mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout vielen doden en bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, een minimaal van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A4 Den Haag Amsterdam door een ongeluk. 2 rijstroken dicht bij knooppunt Badhoevedorp. 6 kilometer file vanaf knooppunt de Hoek, 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, moet ik dan opstaan. Ben het even allemaal kwijt. Al weet...

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkelband kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oude agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Meerdere files gemeld in Noord-Holland. Zo sta je 25 minuten in de file op de A4 richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is er dicht. De A10, Ring Oost, in de richting van Amersfoort. Daar is tussen Durgerdam en afrit Amsterdam Centrum een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en je vertraging is een kwartier. De A27 dan, Utrecht richting Almere, want de meeste vertraging loop je op tussen Bilthoven en Eemnes. Ook hier is een ongeluk gebeurd, 1 rijstrook is dicht en je vertraging 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken voor asielzoekers. Gemert, Bakel, Sluis en Aalten kampen onder andere met procedures die voor vertraging zorgen. Asielminister Van den Brink nodigde burgemeesters en wethouders van 10 gemeenten uit om te komen praten om de opvanglocaties alsnog voor elkaar te krijgen. Volgens Van den Brink voldoen 107 gemeenten op dit moment niet aan hun wettelijke taak. Opnieuw zijn er 3 verdachten veroordeeld voor hun betrokkenheid aan de rellen in Den Haag die vorig jaar september tijdens een demonstratie tegen asiel en migratie uitbraken. Een 25-jarige man die onder andere een brandende container bij het kantoor van D66 omgooide, kreeg de hoogste straf, 4 maanden gevangenis. 2 anderen werden veroordeeld voor het aanvallen van een politiebus en een poging om een arrestatie te voorkomen. Zij kregen 100 en 120 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf. Ondertussen zijn er 38 personen voor de rellen veroordeeld. Speelgoedwinkel Intertoys liet ondanks een waarschuwing asbest speelgoed in de schappen van de winkels liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD en de regionale dagbladen. Het gaat om speelgoedapen van het merk Orp, gevuld met zand, die kapot kunnen gaan. In Amerika werden 120.000 Orp-producten teruggeroepen en dat gebeurde ook in andere landen. Maar in Nederlandse winkels werd het speelgoed gewoon verkocht. Na nieuwe vragen van het AD werden de apen vandaag alsnog uit de schappen gehaald. Intertoys heeft beloofd met een algehele terugroepactie te komen. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren, hij stelt zich gewoon herkiesbaar. De kiezers mogen dan bepalen of Farage terugkeert. Zijn anti-immigratiepartij Reform UK doet goede zaken en voert op dit moment de peilingen aan. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 15. Morgen een grijze start, maar later klaart het op. Bij een noordwestenwind wordt het 20 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Hier volgt een speciale bekendmaking. Als gevolg van het zware onweer van het afgelopen weekend heeft het consulaat-generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam waterschade opgelopen. Door het onderlopen van de werkruimten is de consulaire dienstverlening tijdelijk verstoord. Personen die een afspraak hadden voor consulaire diensten worden vriendelijk verzocht de nadere berichtgeving van het consulaat-generaal af te wachten. Zodra de dienstverlening volledig kan worden hervat, zullen betrokkenen hierover worden geïnformeerd. Het consulaat-generaal stelt alles in het werk om de gevolgen van deze situatie zoveel mogelijk te beperken en de dienstverlening zo spoedig mogelijk te herstellen. Wij vragen uw begrip voor deze overmachtssituatie en bieden onze oprechte excuses aan voor het ontstane ongemak. Tot zover deze speciale bekendmaking, afkomstig van het consulaat-generaal van de Republiek Suriname, Amsterdam.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

0: dat hij lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for takeoff? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson. Waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedemiddag, lieve luisteraars van Mart Radio. Welkom bij het Mart Politiek Café. Eerste dinsdag van de maand. En ik ben er weer, Jena Rifa Badula. En vandaag gaan we het hebben over de provinciale statenverkiezingen. Het lijkt wel of wij elk jaar van de ene verkiezing naar de andere verkiezing rollen. Vanaf volgens mij 2021 hebben we er niet echt veel rust in gekregen. Door het vallen van verschillende kabinetten en het verschuiven door de corona en ga zo maar door. Vandaag hebben we in de studio Leontien Freke. En Leontien Freke is van D66, woont in Zuid-Holland en is commissielid bij de Provinciale Staten Zuid-Holland. We hebben samen op de lijst gestaan in, hou me ten goede, was het de PS23, zeg ik het goed? Leontien?
1: Ik zit even na te denken.
0: Ja, wanneer waren weer die laatste verkiezingen?
1: De volgende zijn in maart 2017.
0: De 20, dus dat klopt. Ja, dat klopt wel, denk ik wel. Want we hadden de PS22, dat waren de gemeenteraadsverkiezingen. Als ik het goed heb. En landelijk hadden we weer in 2021. De gemeenteraad was in 2000, ja, klopt, 22, ja, klopt. Dus dan was het 23 en ga zo maar voort. Belangrijk om te weten is dat de provinciale statenverkiezingen de minst sexy verkiezingen zijn en dat heel veel inwoners van ons land niet weten waar het over gaat. Maar voordat wij zo ver zijn, vind ik het belangrijk dat Leontien Freke zich even voorstelt. Wat ik kan zeggen is, ik heb haar leren kennen tijdens de vorige provinciale statenverkiezingen, toen wij samen zeg maar in de campagne zaten, omdat we beide op de lijst stonden. En ik was altijd ontzettend aangedaan als het ging om haar persoonlijke achtergrond. Maar dat kan ze allemaal zelf vertellen. Ze heeft talenten, ze is politiek actief. Leontien Freke is gewoon een bijzonder mens. Leontien, stel jezelf maar even voor aan onze luisteraars.
1: Jeetje, dankjewel. Wat mooie woorden. Leontien Freke, half Nederlands, half Surinaams. Mijn Surinaamse familienamen zijn Achard en Perotti. Dus ja, para. Absoluut. Ik ben geboren en getogen in Vlissingen. Ik woon al heel lang in Rotterdam. En politiek actief, inderdaad, voor D66. Bij de Provinciale Staten als commissielid. En dan zeggen mensen, ja, wat doe je dan als commissielid? Ja, dan ga je naar vergaderingen. En de commissievergaderingen, daar doe je dan aan mee. En ik heb mijn eigen portefeuille. Ik ben ook woordvoerder op een aantal onderwerpen.
0: Wat is je portefeuille?
1: Ja, dus ik ben, mijn portefeuille is heel divers. Dus het is human capital, vestigingsklimaat, ondernemers, haven, industrie. Dus ook de green ports horen daar ook bij. Oftewel kassen. Ja. Kunst en cultuur, kustbeleid en digitalisering en innovatie. En internationale betrekkingen.
0: En Leontien, je hebt natuurlijk ook heel veel talenten. Vertel iets over jouw talenten.
1: Je maakt me echt verlegen, Jane.
0: Ja, ze zien niet dat je een hele grote stampoevrouw bent. Nee, maar als je Leontien zou zien, is het bijna 2 meter. Echt zo'n moesje waar je niet omheen kan.
1: Oké dan. Nou, het beeld is gezet. Als ik me moet voorstellen, dan zeg ik altijd, ik schrijf, ik zing en ik spreek. Dus ik schrijf liedjes, gedichten, columns, adviezen, beleidstukken, spoken word. Ik zing op het moment voornamelijk Nederlandstalig Connie van der Bos, want ik heb mijn eigen theatervoorstelling en die heet Van Dichtbij in Twee Culturen, waarin ik mijn verhaal vertel als Zeeuwse Surinaamse dubbelbloed en dat doe ik met liedjes van Connie van der Bos. En ik spreek als spreker, als politica, als adviseur,

0: Ja, ook als moderator, oftewel dagvoorzitter, dat is het wel.
1: Ja, ja. Maar vertel iets over jou, over jouw uit. Want jammer genoeg, de twee data in Amsterdam kon ik er niet bij zijn, omdat ik zelf niet helemaal lichamelijk oké was.
0: Mm-hmm.
1: En alle zeilen moest bijzetten, alles liep door. Want ik zei nog dat ik aanwezig zou zijn. Ik kom nog absoluut naar jouw voorstelling, al is het niet in Amsterdam. Maar nee. Vertel even over die twee dagen in Amsterdam. Welke dagen waren het en hoe heb je het ervaren?
0: Nou, ik heb één dag in Amsterdam gestaan. Dus het was 10 juni in Rotterdam.
1: Oh,
0: en 27 juni in Amsterdam in het Kleintheater.
1: Ja?
0: En ik heb met heel erg veel plezier op het podium gestaan. Ik heb 2 jaar geleden, zeg ik even uit mijn hoofd, heb ik in Rotterdam en in de Schouwburg Middelburg gestaan. Dat was echt zeg maar een try-out. En toen stond ik er zo van, oké, ik ken de liedjes, ik ken de tekst. En ik moet er staan. En het was echt heel erg onder druk. En nu was het meer van, oké, ik ken de liedjes, ik ken de tekst, maar hoe ga je het brengen? En wat doe je met het publiek? Dus er zat veel meer vrijheid zat erin. En het is gewoon heel erg goed gegaan. De reacties van het publiek waren ook heel erg mooi. En wat er gebeurde, en dat had ik niet verwacht. Wat er gebeurde is dat ik zag oudere witte vrouwen in gesprek gaan met oudere zwarte vrouwen. En het ging over de liefde. Want de liedjes van Connie van der Bos gaan over slechte mannen. Het ging, tenminste, de liedjes die ik heb uitgekozen, laat ik het zo zeggen. En dus gingen ze met elkaar in gesprek over hun liefdesleven. En daar vonden ze elkaar in. Dus dat was super mooi, die verbondenheid, om dat te zien. En wat ik ook heb gezien, is dat mensen ook over het thema, namelijk het koloniale slavernijverleden, en wat dat betekent voor mensen zoals ik, een dubbelbloed, wat dat betekent als je dan in Suriname in Fort Zeelandia staat. Weet je, want dat was voor mij echt wel levensbepalend. Omdat ik daar voelde dat ik geen halfbloedje ben, maar dat ik dubbelbloed ben. Want ik ben het allemaal. En dat voelde ik echt daar. Dat ik Nederlands ben en Surinaams en Zeeuws. Ik ben het allemaal.
1: Wanneer ben je geweest naar Suriname?
0: 2008. Ja.
1: Ja, ja, ja. En wat deed dat voor jou? Toen je, want je zegt van toen je eenmaal ik weet nog een keer dat ik de fout maak. Toen ik je pas leerde kennen, kan ik me nog heel goed herinneren. Het was het congres in Rotterdam. En dat was nog voor die provinciale statenverkiezingen. En toen zag ik jou voor het eerst en we spraken. En toen zei ik, je bent een halfbloedje. En toen werd je helemaal, ik kon zien. En dat was niet slecht bedoeld van mijn kant. Nee. Maar dat is zoals wij dat uit Suriname meekregen. Ja. Dus ja. Ik bedoel, dus ook onwetendheid dat je intern. Kijk, ik ben bijvoorbeeld een multicultureel. Dat is weer iets anders dan bicultureel. Ik heb een 3 grootouders van de Hindustaans-Indiaanse afkomst. En ik heb 1 grootouder nog vanuit het slavernijverleden.
0: Mm-hmm.
1: Dus ook ik ben een intern divers mens. Maar het verschilt toch. En wat ik mooi vind is dat je die verschillen bij elkaar kan brengen door erover te praten. Want ik weet dat je nog zo heel erg. En ik zei sorry. En je zei ik ben dubbelbloed. En dat was heel, en dat liet mij nadenken van oké, er is verschil tussen bicultureel en multicultureel. Voorheen daagde dat niet bij mij. Omdat er zo weinig over gesproken wordt. Men ziet iemand van kleur of verschillende kleuren of kleurige uitstraling. Maar de achterliggende gedachte, wat je wel bent of waar je vandaan komt. Daar zijn, ik ben heel blij dat er nu heel veel aandacht voor is. Maar er was de jaren hiervoor minder aandacht. Het werd allemaal op één hoop gegooid.
0: Op één hoop gegooid. Kijk, het punt is, ik wist als kind niet dat ik zwart ben.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben zwart in de ogen van de ander.
1: Mm-hmm.
0: En dat heb ik moeten leren. Dus hoe groter ik werd, hoe meer stappen je in de grote wereld zet, hoe zwarter ik werd. Mm-hmm. Maar dat komt door de ogen van de ander.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik was 14 of 15 toen ik voor het eerst werd uitgescholden van jij vuile buitenlander, ga terug naar je eigen land.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb echt om me heen gekeken van mevrouw, heeft u het tegen mij?
1: Mm-hmm.
0: Ik stond echt van, hè? Nee, dat kan niet. Weet je, want ik besefte dat niet. Maar nogmaals, ik heb in de IT gewerkt. Nou, in de IT werken niet heel veel vrouwen. Laat staan vrouwen van kleur. En dan word je gezien als een zwarte vrouw. Maar het heeft heel lang geduurd voordat ik los kon komen van dat plaatje. Want ik moest zelf ook begrijpen dat ik zwart ben. Terwijl, ik ben Leontien. Ik hou van hardrockmuziek. Ik hou van techno. En dat zijn allemaal dingen die niet passen bij het plaatje wat

0: En van mij heeft, want je bent een zwarte vrouw. Oh, je zingt. Ja, oh ja, jij kan zeker heel goed gospel zingen. Nee, ik zong vroeger barok arias. Geen gospel. Nu zing ik Nederlandstalig Connie van der Bos. Ik heb ook jazz gezongen. Tuurlijk, maar al die plaatjes. Weet je, of oh ja, jij kan zeker heel goed koken. Nee, ik kan niet heel erg goed koken. Oh, jij kan zeker heel erg goed salsa dansen. Nee, ik ben een gabber. Ik hou van techno. Ik dans daarop. En niet op salsa. Weet je, dus het zijn ook al die vooroordelen die mensen hebben, waar je dan mee te dealen hebt. En het woord halfbloedje impliceert dat je half bent. Weet je, je bent half wit. Je bent half Surinaams. En eigenlijk dus voldoe je niet. Terwijl de term dubbelbloed zegt, je bent het allemaal. Alles, ja. Je bent alles.
1: Ja.
0: He, dus daarom vind ik, en maar dat heb ik wel echt moeten ondervinden en moeten ervaren. En op een gegeven moment kan je het dan ook uitdragen. Dus hoe ik toen op jou reageerde, zo zal ik nu niet meer reageren. Omdat het voor mij nu gewoon normaal is. En ik, weet je, maar toen, op dat moment, was het echt van, ja, nee, nee, ik ben geen halfbloed. Ik ben een dubbelbloed. Want het was nog maar zo.
1: 5 jaar geleden.
0: Ja, ja, maar weet je, maar door de tijd heen leer je van, hé, het wordt meer normaal.
1: Ja, maar hetzelfde, nogmaals. Het heeft iets goeds gedaan bij mij, doordat ik ging nadenken daarover.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik merk heel goed dat de reactie van mensen, die soms feller zijn, hè, want je hebt mensen van kleur, multiculturele mensen, biculturele mensen, mensen van dubbelbloed, die heel erg de ene keer wel zeggen, ja, maar voor mij is kleur belangrijk. Want ik vind het belangrijk om mijn kleur of fleurigheid uit te dragen. En anderen die zeggen, ik zie geen kleur. Bijvoorbeeld, ik zit vaak in discussies als ik dus zeg, ik zie geen kleur. En waarom zeg ik dat ik geen kleur zie? Ik zie de mens achter de kleur. Ik zie de mens achter de religie. Ik zie de mens achter de beperking. Mm-hmm. En maar dat ben ik ook de afgelopen jaren gaan ontwikkelen. Ik ben bijvoorbeeld geen interviewer. Hè? Ik bedoel, het Mart Politiek Café is een gesprek die we samen hebben over. En zeg met ze, ja, maar ja, jij moet een interview. Nee, zeg ik, want ik ben geen interviewer. Ik wil juist het gesprek op gang komen. Want ik leer van jou, jij leert van mij. Wij leren allemaal van elkaar. De bellers leren van wat wij zeggen. Omdat alles triggert iets waar je niet over nagedacht hebt. Dus waar ik wel blij mee ben van die reactie, is soms, niet alleen bij jou, soms is een felle reactie noodzakelijk.
0: Mm-hmm.
1: Om iets te triggeren bij een ander om over na te denken. En om het gesprek op gang te krijgen. Ja. En net als wat je zegt, nu is de tijd dat we eindelijk het gesprek op gang krijgen. En mensen durven met elkaar het gesprek aan te gaan.
0: Nou, is dat zo? Is dat echt waar? Ik weet niet of dat waar is. Want als je kijkt wie er schreeuwt. Weet je, er schreeuwen heel veel mensen. En het is heel erg extreem rechts wat je hoort. En de gewone mens, om het even zo te noemen, het stille midden, is heel stil. En ik vind ze te stil. En ik heb op 1 juli zat ik in de auto richting Nijmegen, waar ik moderator mocht zijn op een Kitty Kotti event.
1: Mm-hmm.
0: En in de auto heb ik geluisterd naar de Kitty Kotti herdenking in Amsterdam.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb Rob Jette horen praten. Mm-hmm. En hij zei, er moet meer actie komen.
1: De beest in de bek kijken.
0: Het beest in de bek kijken ook. En er moet meer actie komen. En ik had gedacht dat hij zou zeggen dat 1 juli een nationale vrije dag zou worden. En dat heeft hij niet gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Wat hij heeft gezegd is dat hij alle ministeries aanmoedigt en uitnodigt om de vlag te hijsen op 1 juli. Zoals hij ook bij het ministerie van Algemene Zaken heeft gedaan.
1: Mm-hmm.
0: En ik vind dat eigenlijk te weinig.
1: Nou,
0: want in deze tijd, neem maar even, in deze tijd, waarin een Ja 21, een Forum voor Democratie, een PVV, ze zijn zo enorm rechts. Zelfs ChristenUnie stemt soms heel erg rechts. VVD gaat ook gewoon mee. En dan onze partij, D66, is eigenlijk een middenpartij. Maar die zie ik ook heel erg rechts worden. En ik zou het zo graag willen dat iedereen die geen racist is, iedereen die gewoon Nederlander is, dat die opstaat en zegt, ik ben een Nederlander, jij bent een Nederlander, wij zijn Nederland, punt. En nu zie je gewoon dat andere mensen zijn enorm aan het schreeuwen. En er moet een tegengeluid komen. En ik vind het tegengeluid niet hard genoeg.
1: Ik ben het met jou eens.

0: daarop. Dit is precies een mooi moment waarmee ik het bruggetje wil maken naar ook mensen in de studio halen om in te bellen. Ik ben het met jou eens, maar wat ik probeer te zeggen, als wij zelf vanuit die multiculturele achtergrond, vanuit die biculturele achtergrond, niet starten met ons stem te laten horen, hoe verwachten wij dat de rest ook meekomt? Want ik vind ook, ik ben zelf van nature niet activistisch. Hè? Dus ik wil graag het gesprek aangaan voor die verbinding. Mm. En het mag heel fel zijn, dat gesprek. Hè? De inhoud mag heel fel zijn. Daar gaat het niet om. Maar ik vind dat wij zelf het te weinig doen. Wij met z'n allen. Wij staan niet op om te zeggen van, wij willen dit gesprek nu voeren. Wij zijn er klaar voor om het gesprek. Ja, het wordt steeds meer. Ik ben het met je eens. Maar, als wij die representatie niet in de politiek gaan hebben, gaan ze het niet voor ons doen.
1: Nee, dat klopt.
0: En daar begint het.
1: Daar begint het.
0: Ik ga je de kans verder geven, maar ik vind het even heel belangrijk. Nee, omdat wij ook straks het nieuws hebben om 6:00 en dan zitten we er sowieso uit. Lloyd, ik heb jou namelijk nog niet welkom geheten. Vandaag achter de knoppen, luisteraars, hebben wij Lloyd. Welkom, Lloyd.
2: Dag, Jane. Dag, Leontien.
3: Hi.
2: Dag. Hi. Hey, ik ben Lloyd Williams. Ik ben de technicus van Jane Arriva bij het Politiek Café.
0: Ja, fijn dat je er weer bent. En wat is het nummer, Lloyd, waarbij we onze inwoners, want het wordt ook gestreamd, mensen kunnen van overal bellen, ons kunnen bellen?
2: Het nummer is 020-471-4291. 020-471-4291.
0: Fantastisch. En iedereen die kennis wil maken met Leontien, en de toon is al gezet, hè, met het laatste wat Leontien gezegd heeft. Het is heel erg belangrijk dat we ons uiten, dat we niet stil zijn, dat we het gesprek met elkaar gaan voeren. Dat we, ze heeft net ook aangegeven wat zij vindt van onze minister-president op dit onderwerp. Ik ben heel erg benieuwd, dus we horen jullie graag in de studio. Lloyd, hoe laat is het? Dat we ook rekening mee houden dat we het
3: 4:06.
0: 4:06.
2: 4:06.
0: Het is 4:06, dus ik wil de luisteraars de kans geven om te bellen na het nieuws. Want het nieuws gaat straks over 4 minuten ons inhalen. En dan wil ik graag, ik wil helemaal niks. Ik zou het heel erg fijn vinden als wij wat inbellers hebben die met ons het gesprek aangaan, met ons de discussie voeren. En Leontien, mag ik zeggen dat ik al heel erg blij met jou ben dat ik je vandaag hier aan tafel heb. En dat jij de durf en de lef hebt om je uit te spreken. Want dit is wat ik al een hele tijd zoek. Mensen die bereid zijn om te praten, om zich uit te spreken en op een constructieve manier. Ja. Zoals we dat hier doen, zodat we het gesprek aangaan en ook in de politiek laten zien, wij zijn er gewoon. En ook al als je sociaal-liberale partij bent en je bent er voor alle inwoners van ons land, dan dien je ook te staan en op te staan voor alle inwoners van ons land.
3: Nou ja, en als je politiek actief bent, dan hoor je ook gewoon artikel 1 van de grondwet te erkennen en te respecteren. En ik ben echt van mening dat wij in de politiek moeten waken over de democratie. Democratie is zo broos en zo kwetsbaar. En een partij zoals Forum, die gewoon aangeeft dat ze het hebben over, ja, vrijwillige remigratie komt bij Ja 21 vandaan. Maar Forum voor Democratie heeft het over omvolking. Hè?
0: Ja.
3: En die termen, als je als politieke partij dergelijke termen hanteert en je onderschrijft dus niet artikel 1 van de grondwet, dan heb je geen plek in de politiek in Nederland.
0: En waar moeten wij dan naartoe? Want jij bent geboren en getogen in Zeeland.
3: Ja, ik ben geboren en getogen
0: in Zeeland. Dus naar welk land moeten we jou naartoe posten, Leontien? Want ik zou niet weten naar welk land jij naartoe moet. Nee. Zeeland heeft wel land aan het eind, net als Friesland. Ja. Nou, dan moeten we maar Zeeland onafhankelijk maken. En dan heb je je eigen land.
3: Maar, ja, precies.
0: Maar waar moet je dan naartoe? Ik wil ook weten waar ik eigenlijk naartoe moet. Hè? Ik wil wel naar India gaan. En ik wil wel een ander deel in Suriname laten. Maar maar ik voel me ook.
3: Ja. Nee, maar
0: ik ben geboren Nederlander. Ik ben voor 1975 geboren. Ik ben gewoon een geboren Nederlander in Suriname.
3: Precies.
0: Ik heb nog mijn eerste Nederlands paspoort, Leontien.
3: Precies.
0: Dat is gewoon een blauw paspoort waar staat Koninkrijk der Nederlanden. Dus ja, dus ik vind het ook. Ik weet niet beter dat Nederland mijn moederland is. In mijn geval is Nederland mijn moederland en Suriname mijn vaderland.
2: We gaan

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Toen Trump aankwam in het paleis van president Erdogan, zei hij dat hij het gebrek aan steun nog niet vergeten is, maar dat het een test was en hij ze eigenlijk niet nodig had. Veel Europese landen wilden buiten de oorlog blijven en gaven Amerika bijvoorbeeld geen toestemming om hun vliegvelden te gebruiken. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Het vuurwerkverbod in Nederland gaat op 1 augustus in, maar stichtingen en verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar in bijna heel Limburg kunnen ze dat dus wel vergeten. Het gaat onder andere om de gemeenten Heerlen, Roermond en Maastricht, die zeggen dat er te weinig politie beschikbaar is. En omdat Limburg tussen België en Duitsland ligt, waar vuurwerk wel gewoon te koop is, denken ze dat inwoners het toch gaan kopen en afsteken. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken. Gemert-Bakel, Sluis en Aalten kampen bijvoorbeeld met procedures die voor vertraging zorgen. Burgemeesters en wethouders van 10 gemeenten moesten bij de minister komen om de opvanglocaties alsnog voor elkaar te krijgen. Volgens Van den Brink voldoen 107 gemeenten op dit moment niet aan hun wettelijke taak. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren. Hij stelt zich gewoon herkiesbaar. De kiezers mogen dan bepalen of Farage terugkeert. Zijn anti-immigratiepartij Reform UK doet goede zaken en voert op dit moment de peilingen aan. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radio nieuws.

0: Tehuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Hier volgt een speciale bekendmaking.

0: Als gevolg van het zware onweer van het afgelopen weekend heeft het consulaat-generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam waterschade opgelopen. Door het onderlopen van de werkruimte is de consulaire dienstverlening tijdelijk verstoord. Personen die een afspraak hadden voor consulaire diensten worden vriendelijk verzocht de nadere berichtgeving van het consulaat-generaal af te wachten. Zodra de dienstverlening volledig kan worden hervat, zullen betrokkenen hierover worden geïnformeerd. Het consulaat-generaal stelt alles in het werk om de gevolgen van deze situatie zoveel mogelijk te beperken en de dienstverlening zo spoedig mogelijk te herstellen. Wij vragen uw begrip voor deze overmachtssituatie en bieden onze oprechte excuses aan voor het ontstane ongemak. Tot zover deze speciale bekendmaking, afkomstig van het consulaat-generaal van de Republiek Suriname, Amsterdam.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Sphincter. Information 06-8540-8044. WhatsApp plus 32-4676-2196. Zondag 4 oktober 2026. Wolfaren!
1: Natieleasing.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Politiek Café. Welkom terug bij het Markt Politiek Café, het tweede uurtje. En we hebben hier een prachtig nummer van Leontien waar we van mogen genieten.

0: Creep van Radiohead. Het nummer wat mij door mijn puberteit heen heeft gehaald. Want ik voelde me echt zo raar als puber. Weet je, als je opgroeit als dubbelbloed in een Surinaams gezin waar iedereen, tenminste het leek erop, alsof iedereen echt Surinaams was. En ik was de tata. Ja, en dan is dit zo'n lied waar je dan voelt dat je niet alleen bent, dat er nog iemand is. In ieder geval de zanger, die zich ook zo voelt. A weirdo, a creep.
1: En ik denk dat met jouw vele mensen, ook van multiculturele en biculturele achtergrond, die niet die warme omgeving hebben, om zich op te laten groeien als mens die zij zijn.
0: Mm-hmm.
1: En daarom vind ik het belangrijk om de mens achter alles te zien. Alleen denk ik dat dat nog iets nieuws is. Dat het nog nieuw is om als, kijk, als mensen mij zien, dan zien ze mijn beperking. En als eerste wat ze zien is die bril of glazig kijken, langs je heen kijken. En dan merk ik dat mensen even kijken, hey, hoe zit dat in elkaar? En als jij dan een beperking hebt, denken ze ook altijd dat er iets met jouw intelligentie aan de hand is.
0: Ja.
1: Dus ik herken dat gevoel heel erg. En de onveiligheid, kijk, we benoemen het niet, maar het is eigenlijk een onveilige omgeving. Want je groeit op en je bent bezig nog jezelf te leren kennen voor wie je bent. En als de omgeving dan onveilig is. En ik weet dat men altijd denkt aan veiligheid. Dan denkt men aan wapens. Dan denkt men aan fysiek geweld. En dat soort dingen. Maar onveiligheid betekent ook niet gezien worden voor wie je bent.
0: Ja, maar natuurlijk
1: of je moet er verantwoorden continu wie je bent.
0: Ja, maar dat is natuurlijk lastig, hè. Ik bedoel, ik heb nu echt wel hele mooie gesprekken. Bijvoorbeeld met mijn moeder over hoe het vroeger was. En ik denk dat er heel veel dingen kunnen spelen bij iemand. Bij mij was het, ja, en ik ben half Nederlands, half Surinaams en heb dus andere mm-hmm. interesses.
1: Mm-hmm.
0: Of ik weet niet of het op mijn afkomst komt. Misschien komt het omdat ik in Vlissingen ben opgegroeid. Maar ik heb van kinds af aan had ik gewoon interesse in naar het museum gaan. Of naar theater, naar ballet. Wat gewoon niet in mijn omgeving, en dat heeft denk ik vooral ook met sociaal-economisch te maken, in mijn omgeving was dat er niet. Maar ik had daar wel behoefte aan. En ik ben uiteindelijk, verborg ik mezelf, zeg maar, in boeken. Ik las soms tussen de 8 en 12 boeken per week.
1: Ja. Zo herkenbaar. Ik sloot me op in het toilet om even de vrijheid te hebben. In de boeken vond ik mijn vrijheid daarbuiten.
0: Nou ja,
1: dus.
0: Ja, nou, in boeken vond ik een andere wereld. En wist ik van, hey, er is meer dan Vlissingen. Er is meer dan alleen maar werken in de haven, de horeca of bij de conservenfabriek van Corroos.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, dus dat leerde ik. En daardoor wist ik al heel snel van, ik ga hier niet blijven.
1: Mm-hmm.
0: Dat wist ik heel snel.
1: Mm-hmm.
0: Maar er zijn heel veel mensen in Vlissingen die dat zeggen. Er zijn er veel minder die het daadwerkelijk doen. Er zijn er dan weer minder die dan ook daadwerkelijk wegblijven. Want heel veel mensen komen terug. Zeker wanneer ze kinderen krijgen. Hè, dat snap ik ook.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik ben gewoon in Rotterdam gebleven. Ik
1: mm-hmm.
0: ben gegaan en ik ben daar gebleven.
1: Mm-hmm.
0: En
1: dat voelt veel meer als thuis?
0: Het is mijn eigen thuis.
1: Ja.
0: Het is self-chosen family.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik heb mensen die vrienden zijn, maar het is self-chosen family.
1: Ik snap hem.
0: Weet je? En
1: ik
0: dat,
1: snap hem, ja.
0: En kijk, in Rotterdam ben ik anoniem voor zover ik dat zelf wil zijn.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Je kan in een wijk, kan je heel erg bekend zijn als je elke keer naar hetzelfde café gaat, elke keer naar dezelfde winkel, op hetzelfde pleintje gaat zitten en je maakt bekend wie je bent. Hè, dan is er geen anonimiteit. Maar ik heb self-chosen anonimiteit is geweldig.
1: Mm-hmm.
0: Want dat geeft ruimte en vrijheid om te zijn of om te worden wie je bent.
1: Mm-hmm.
0: En dat is wat Rotterdam voor mij is en was. Een stad waar ik mezelf kan zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik kan naar een technofeest. Ik kan Leontien zijn. Ik kan naar een Surinaamse toko. En ik kan over Winti praten.
1: Zonder dat iemand jou ergens op beoordeelt of veroordeelt.
0: Ja.
1: Maar ik ga nu even naar Lloyd. Lloyd, wat heb jij opgedoken als het gaat om de Provinciale Statenverkiezingen? Je zou wat huiswerk doen, gaf je me aan. Dus ik ben heel erg benieuwd waar jij uit gekomen was.
0: En hij kijkt nu heel moeilijk, mensen. Hij kijkt echt heel moeilijk.
1: Nee, Lloyd, ik ga het je niet kwalijk nemen als je het gedaan hebt, hoor. Maakt niet uit.
2: Het ging er om, je hebt aangegeven waar je het over wilde hebben.
1: Ja.
2: Je wilde het over provincie Noord-Holland hebben. En over het aantal gemeentes dat het telt en waar de provincie zich mee bezig
1: Vertel het maar, Lloyd.
2: Ja, het is eigenlijk achteraf gezien vanzelfsprekend dat de provincie zich houden met grotendeels infrastructuur, weg- en waterbouw, culturele zaken die eigenlijk over de grenzen van gemeentes heen gaan. Vroeger was het dat elke gemeente een beetje zijn deel van het, de rijks- en tenminste structuur, de infrastructuur bezig hield. Maar het is veranderd, want nu houden de provincie zich bezig met waterwegen. En waterwegen, daar kan je niet afbakenen.
1: Mm-hmm.
2: Dus vandaar dat het nu Rijkswaterstaat is.
1: Ja, en waar de provincie zich ook bezighoudt, is met de omgevingsvisie.
0: Juist.
1: En,
0: heel belangrijk.
1: Heel belangrijk in van hoe willen we onze ruimtelijke ordening zeg maar ingericht hebben. En waar de provincie zich ook mee bezighoudt, is het streekvervoer. Hè, dat moeten we niet onderschatten. Al die streekbussen die wij zien gaan van deze kant uit richting Purmerend, Zaandam en het Gooi en andere plekken buiten de verschillende gemeentes die met elkaar in verbinding worden gebracht. Dat is ook heel erg belangrijk. En wat we wel eens vergeten is dat de provincie een soort schakel is in de verschillende politieke lagen. Hè? Dus de gemeenten zitten allemaal in de provincies. De provincie. Dat is heel grappig. Hè? Men denkt altijd dat het een opstapje is van de gemeenteraadsverkiezingen. En dan ga je eens een keer naar de landelijke. Of dan ga je eens een keer naar de provincie. Of dan ga je een keer naar de Eerste Kamer. Of dan ga je een keertje kandidaat stellen voor de Europese Unie. Maar voor alle politieke lagen heb je andere kwaliteiten nodig. En Leontien, nogmaals, heel erg belangrijk wat je vertelt over jezelf, over de ontwikkeling die je maakt, over je talenten, over wie je bent, je scherpe uitspraken over hoe belangrijk het vindt dat men zich moet uitspreken als het gaat om multiculturaliteit, biculturaliteit, en dat men ook niet makkelijk overheen moet gaan dat het maar zo simpel is, hè? Dat racisme en discriminatie toch nog op dit moment heel hoog tij viert. Ik wil eigenlijk de link maken richting de politiek nu met jou. En ik wil ook aan de bellers vragen om gewoon in te breken, om met ons in gesprek te gaan. Want het is heel belangrijk dat we ook jullie visie en jullie denkwijze horen. Met name ook over wat jullie vinden als het gaat over racisme en discriminatie, ook intern, die wij zelf ook binnen onze eigen culturen plaatsvinden, maar ook van hoe we ons moeten uitspreken richting de rest van de Nederlandse gemeenschap. Daar hoor ik jullie graag over. En dan wil ik nog even het telefoonnummer herhalen, Lloyd. Het telefoonnummer waarbij onze bellers kunnen inbellen is
2: 020-471-4291. Ja. 020-471-4291.
1: En Lloyd, zodra er een beller is, dan stoppen we en dan mag die ook gewoon inbreken. Dus voor het graag. Is de telefoon goed op de haak? Alles gecheckt? Oké. Okay. Leontien,
0: Provinciale Staten.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd naar jouw politieke verdere ambities. Heb je die nog?
0: Zeker.
1: En ga je die verder uitbouwen de komende tijd?
0: Ik ga in ieder geval tot en met maart 2027 als commissielid verder. En dan zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. In principe ga ik me weer kandidaat stellen en hoop ik dat ik dan echt statenlid zal worden. Als je het hebt over mijn ambities op termijn. Ik heb voor het moment heb ik al mijn politieke ambities even in de koelkast gezet. Behalve dan dat ik commissielid ben bij de Provinciale Staten. Omdat ik toewerk naar april 2027. Waar in april is het 2027, is het 25 jaar geleden dat Connie van der Bos is overleden. En ik wilde gewoon iets bijzonders doen. En ik was nu ook bezig met mijn theatervoorstelling. Ik ga nu ook een aantal nummers opnemen. En ik ga door met mijn theatervoorstelling.
1: Fantastisch.
0: Mensen, ik ben te boeken. Maar als je het dus hebt over politieke ambities hierna, ik zou heel erg graag of Tweede Kamer. Heel graag minister willen zijn en uiteindelijk een keertje burgemeester.
1: Nou, ik vind het heel goed dat je de durf en de lef hebt om de stip op de horizon te zetten. En ik ben heel blij dat jij je kandidaat gaat stellen voor de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland.
0: Ja.
1: Want het is belangrijk dat wij profiel opbouwen. Het is belangrijk dat we zichtbaar zijn. Want als jij de lef en de durf hebt, als ik de lef en de durf, whatever mijn eigen politieke ambities zijn, dan zijn we ook role models voor de andere generatie, de komende generatie, de generaties die nu nog zijn, de Gen Z-generatie van ons, multiculturele en biculturele achtergronden, dat zij zich ook met de politiek gaan bemoeien en bezighouden en dat met enthousiasme gaan doen, omdat we kunnen vingertjes wijzen naar alles en iedereen over dat we verandering willen hebben. Maar de verandering begint toch echt wel bij ons en de stappen die wij zetten en de lef en de durf die wij tonen. En dat als ik wij zeg, bedoel ik alle mensen van alle verschillende culturen en ieder die zich Nederlander voelt en een bijdrage in de politiek voor Nederland wil leveren. Laten we gewoon een afspiegeling zijn van onze bevolking. Want ja, als die afspiegeling er niet is, gaat er niks veranderen.
0: Ja, maar die afspiegeling is gewoon best wel moeilijk. Ik bedoel, in de provincie Zuid-Holland zijn er 3 vrouwen van kleur. Waar ik er 1 van ben. Dus we hebben Erika bij de VVD.
1: Ja.
0: Deborah van Groep Doestoer.
1: Ja.
0: En ik ben dan commissielid. Dus er zijn maar 2 zwarte vrouwen die statenlid zijn. En ik ben commissielid.
1: En kijk maar naar de bevolkingsdichtheid. En
0: precies,
1: hoe dat samengesteld is.
0: Precies.
1: Dat is bizar voor woorden.
0: Het is bizar, maar het begint bij die lijsten. Dus als mensen zich niet melden om kandidaat te zijn, dan zie je ook die representatie ga je dan niet terugzien.
1: Nee, zeker.
0: Kijk, en wat er gebeurd is, is pas geleden een onderzoek gedaan. Oh, ik ga haar naam echt verkeerd zeggen. Ik zeg Sarah Runderkamp, zeg ik even zo uit mijn hoofd. Maar zij heeft een monitor gemaakt in opdracht van het 30 juni en juli comité van Den Haag.
1: Uh-huh.
0: De monitor zwarte vrouwen in de politiek.
1: Uh-huh.
0: Want er wordt gekeken naar vrouwen en de emancipatie van vrouwen. Maar altijd gaat het eigenlijk over witte vrouwen.
1: Uh-huh.
0: Diversiteit, man-vrouw, gaat over witte vrouwen.
1: Uh-huh.
0: En niet over zwarte vrouwen.
1: Uh-huh.
0: En zwarte vrouwen zijn dus veel minder zichtbaar en aanwezig in de politiek. En het is gewoon bizar.
1: En lastig zwarte vrouw met een beperking.
0: Al helemaal. Maar wat er ook gebeurt, kijk, er zijn heel veel uitsluitingsmechanismen, oftewel
1: absoluut,
0: barrières, die in het systeem zitten en waar men zich niet van bewust is. He, bijvoorbeeld, ik weet dat er provinciale staten zijn die gewoon hebben afgesproken dat de vergadering niet langer doorgaat dan 10 uur.
1: Ja.
0: Bij wijze van spreken.
1: Mm-hmm.
0: 10 uur 's avonds, klaar. Anders moet hij gewoon de volgende dag of de volgende week gaat de vergadering door. Als jij een baan hebt waarbij je 6 uur 's ochtends moet starten, dan kan jij ook niet vergaderen tot 12 uur 's nachts.
1: Snap.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Wat er ook gebeurt is, ik heb het zelf meegemaakt. Je moet op een gegeven moment een keer naar Brussel.
1: Mm-hmm.
0: Oké, we gaan naar Brussel. Je moet daar overnachten.
1: Mm-hmm.
0: Prima, je moet daar overnachten. Dat hotel in die periode in die wijk kost voor 1 nacht €325.
1: Mm-hmm.
0: Of ik dat even wil voorschieten.
1: Ja.
0: En dan kan je daarna wel declareren.
1: Ja.
0: Maar dat duurt weer 6 weken.
1: Weet ik.
0: Ik kon het me op dat moment niet veroorloven om die €325 te betalen. Dus gelukkig heeft mijn fractie heeft het toen gezegd. Oké, wij betalen het en jij declareert het. En wanneer je het hebt ontvangen, dan geef je het weer aan ons terug.
1: Ja.
0: En zo heb ik het gedaan. Maar ik heb me uitgesproken.
1: Uh-huh.
0: En niemand wist dat het zo werkte. Of dat het een probleem zou zijn. En omdat ik me heb uitgesproken en ik heb het besproken ook met de commissaris van de Koning.
1: Ja.
0: En ook met de secretaris van de Provinciale Staten. Hebben ze het veranderd.
1: Ja, maar exact. Deze vormen van institutionele discriminatie,
0: ja,
1: want dat is het. Nou, dan zijn er 13 van in een dozijn te noemen. En,
0: nou ja, we hebben het nog niet eens over de CAO. Ik bedoel, als je ziek wordt als provinciaal statenlid, dan moet je dus ontslag nemen. Als je zwanger bent en je gaat met zwangerschapsverlof, moet je ontslag nemen. Je kan geen zwangerschapsverlof opnemen. Weet je? Dus het is belachelijk. En er wordt al jaren wordt er over gesproken om het te veranderen.
1: Maar
0: het
1: wordt niet gedaan.
0: Maar het gebeurt niet. Het gebeurt nog steeds niet.
1: En ook nog een andere vorm van discriminatie is dat je heel vaak hoort... ja, maar wij kunnen ze niet vinden. Nou, dan kan je me groen, geel en oranje maken... als mensen durven te zeggen, wij kunnen ze niet vinden. Als je ze niet kan vinden, heb je niet hard genoeg gezocht... En misschien staan ze voor je, maar je vindt ze niet capabel genoeg. En misschien zijn ze wel capabel, maar het gezicht staat je niet aan. Of nou de stem staat je niet aan. Of de achtergrond staat je niet aan. Ja. Of whatever die persoon is uitgesproken staat je niet aan. Of die past niet in jouw idee van het gareel. Ook dat zijn vormen van discriminaties waar Zeker. We niet, ons niet hard over uitspreken. Maar waar gewoon plaatsvindt.
0: Ja, maar wat ook... ik denk wat ook belangrijk...

0: over, goh, kan een timmerman of een bakker lid zijn van een politieke partij? En voelt die persoon zich dan thuis bij die politieke partij? En kan die persoon vervolgens zich uitspreken en ervoor zorgen dat er beleid komt wat toegepast is op de belevingswereld van een timmerman en een bakker? Want die stemmen missen wij. Op het moment dat ik hoor, ja, wij vliegen te veel en vliegen is te goedkoop, dan zit ik altijd te kijken van, en wie is we? Hoezo we vliegen te veel? Hoezo is vliegen goedkoop? Als ik naar Suriname wil op dit moment, moet ik €1300 betalen voor een ticket. Dat is niet goedkoop. Mensen kunnen niet zomaar €1300 neerleggen. Ja? Ik kan voor €1200 met twee personen, all inclusive, naar Egypte met het vliegtuig. All inclusive, €1200. Dus vanuit welke bubbel ben je de wereld aan het bekijken? En vanuit welke bubbel ben je dan beleid aan het opstellen?
1: Exact.
0: Weet je, en daarom is het belangrijk dat iedereen in Nederland opstaat. Om al die stemmen moeten mee worden genomen. Al exact. Die stemmen moeten zich laten gelden. Exact. Zodat we beleid krijgen voor heel Nederland. En niet alleen voor een bepaalde elite. Dat is waar het om gaat.
1: Zeker. En met regelmaat op social media. En zo kennen de meeste mensen. Daar spreek ik me het meeste uit. Zeg ik ook altijd dat er geen gelijke kansen zijn. En welke politieke partij kan net zo hard schreeuwen dat hij staat voor gelijke kansen, of dat niet uitmaakt waar je wie staat, of whatever. Als er geen gelijkwaardige behandeling is. Als er geen gelijkwaardige behandeling is.
0: Ja, geen gelijkwaardige behandeling, sorry Jane.
1: Als er geen gelijkheid is, ja, maar dan zijn er geen gelijke kansen.
0: Nee, er zijn geen gelijke kansen.
1: Die zijn er gewoon niet.
0: Er is pas geleden is er een rapport gekomen van de Staatscommissie. Staatscommissie Racisme en Discriminatie. Ja. Een vernietigend rapport. Mm-hmm. In dat rapport staat dat Nederland een racistisch systeem is. En een racistisch land is. Dat is wat er in dat rapport staat. Mm-hmm. Ze hebben 4 jaar onderzoek gedaan. Mm-hmm. En dit is de conclusie. Mm-hmm. Dat rapport is gepresenteerd. Iemand moet dan opstaan en dan zeggen, wij erkennen dat dit zo is. Ja. En dan gaan we nu een stip op de horizon zetten.
1: En wat dan doen.
0: En er wat aan doen. Dus er moet een stip op de horizon komen dat je zegt, oké, het is nu 2026. Laten we zeggen 2040. Mm-hmm. Dat je een stip op de horizon zet van hoe gaan we vanaf nu naar 2040 ervoor zorgen dat al onze instituten, al onze instellingen, al onze gemeentes, mm-hmm. al ons beleid, mm-hmm. dat het racisme vrij is en dat het niet meer discriminerend is, dan moet iemand opstaan en zeggen, wij erkennen dat wij als Nederland dit racistische systeem zijn.
1: En heel eerlijk gezegd, ik zie niemand in de politiek, letterlijk niemand in de politiek op hoog niveau. Hè. Ja. Qua gemeenteraden durft men dat nog wel, maar daarboven zie ik dat niet gebeuren.
0: Maar er zijn excuses gemaakt. Maar Jane, er zijn excuses gemaakt in 2022, 2023 zijn er excuses gemaakt. Ja? Door Mark Rutte heeft excuses aangeboden. Onze koning heeft vergiffenis gevraagd.
1: Oh ja, dat wil ik even een belangrijk iets. Niemand wist dat de koning,
0: ja,
1: dat ene tintje, ja, wat hij wel mocht en kon doen, ja, dat hij heel goed had geïnformeerd,
0: ja,
1: dat hij dat had gedaan.
0: Hij heeft me enorm geraakt.
1: En ik zal je vertellen, hij heeft de tranen doen vloeien.
0: Ja, zeker.
1: Hij heeft de harten doen opengaan.
0: Zeker.
1: Ik was erbij. Ik zat erbij. Dat moment was ik ook.
0: Ik heb gehuild.
1: Ik heb gejankt.
0: Ja, ik ook.
1: En toen dacht ik, dit voel je. Dit voel je echt.
0: Ja.
1: Want de bereidheid te zijn om vergiffenis, en ik ga onderzoek doen naar mijn eigen,
0: ja,
1: koninklijke rol daarin.
0: Ja, is allemaal gebeurd. Is wordt nu gedaan. Ik weet dat Barbara Essenboom is bezig met onderzoek naar de betrokkenheid van de koninklijke familie bij het koloniale slavernijverleden.
1: De Gouden Koets. Op een hele mooie manier wegwerken. Op een plek neerzetten waarvan hij denkt van,
0: In context.
1: Ja, want
0: plaatsen.
1: Kijk, eigenlijk heeft hij gewoon besloten, ik ga dat ding nooit meer rijden. Ja. En dat heeft hij dan niet zo gezegd. Maar je moet ook tussen de regels door inzien. En dan vind ik hem nog veel meer ballen hebben dan andere politici die maar blijven draaien en draaien eromheen. Want volgens mij gaat het erom dat je de erkenning.

0: moet geven, maar ook iets aan moet gaan doen. En als je dat niet laat zien en je laat het alleen maar bij praten en praten en praten en praten blijven. Nou, ik zou je eerlijk zeggen, extreem rechts praat niet hoor.
1: Nee,
0: die doet gewoon.
1: Nee, maar, nou, precies.
0: En
1: ja,
0: waarop
1: precies
0: wachten
1: dat.
0: Wij? Waarop wacht de rest van Nederland? Waarop wacht de rest van Europa eigenlijk?
1: Ja, maar weet je, Jane, het is heel mooi dat er excuses zijn gemaakt. Het is heel erg mooi dat er vergiffenis is gevraagd. En ik weet dat de koning ook in Suriname bij een bepaalde groep is geweest. En dat het ook echt, dat zijn excuses ook echt aanvaard zijn, hè? Want je kan wel excuses maken, maar excuses moeten ook geaccepteerd worden. En vergiffenis moet ook worden gegeven. Mm-hmm. Weet je, je kan het vragen, maar het moet ook gegeven worden. Mm-hmm. Vervolgens is er gezegd, dit is de komma. Er is geen punt, dit is een komma. En de invulling van die komma,
0: tot op
1: dus
0: heden
1: van,
0: niet.
1: Tot op heden, de invulling van wat er na de komma komt, is te weinig. En wij spreken ons te weinig uit over dat er gewoon te weinig is gedaan. Mm-hmm. Begrijp je? En ik was laatst was ik op het, op het jaarlijkse event van de Nationale Coördinator Racisme en Discriminatie. Super event. Allemaal gelijkgestemden bij elkaar. En ik zit daar en een dame die zegt, weet je, en ze is iets ouder dan ik. Ik ben 50. Ik denk dat zij 62 is. Schat ik even zo in. Volgens mij is en deze dame zegt, waarom zijn jullie jonge mensen nu nog steeds bezig met dit? Mm-hmm. Ja? Zij is al 30 jaar, houdt zij zich bezig met het bestrijden van racisme en discriminatie. We zijn nu 30 jaar verder en we hebben het er nog steeds over. Ik als zwarte vrouw in de politiek, ik hoor verhalen van vrouwen van 25, 28. En ze maken hetzelfde mee toen ik 25, 28 was. Maar we zijn 25 jaar verder.
0: Ik zou je vertellen, ik maak dingen mee die ik niet had meegemaakt. Ik voel mij... veel meer geconfronteerd met racisme en discriminatie in deze tijd dan in de jaren 85.
1: Bijvoorbeeld.
0: En dan denk ik bij mezelf van, waar gaan wij eigenlijk met de wereld naartoe?
1: Ja.
0: En het begint toch echt met, dat is weer mijn stokpaardje. En het is ook goed hoor, want Leontien, jij hebt jouw zaken in dezezelfde context waar je er extra, de knuppel in gooit. En ik heb het ook, hè? En dan op andere dingen. En dan zeg ik, ik wil zo graag onze jeugd motiveren van de straat af te gaan om zich lid te maken van welke politieke partij dan ook waar je achter staat.
1: Ja, om mee
0: te gaan doen, om mee te gaan lopen. Word lid van de Jonge Democraten, word lid van de JOVD, word lid van de jonge,
1: socialisten.
0: Ja, precies. En zo zijn er nog, is er volgens mij nog één. En ga meepraten, ga meelopen. En weet je wat het ergste is? Je gaat je niet thuis voelen.
1: Nee.
0: Je gaat een idee krijgen van, ik wil hier wegrennen. Maar blijf. Blijf. Want een politieke partij verander je van binnenuit.
1: Juist.
0: En niet door weg te lopen.
1: Ja.
0: En ik heb dat zo vaak gezien. Dat mensen uiteindelijk weglopen. Maar dat denk ik. Dat speel je toch in de kaart van wat een ander wil.
1: Ja, maar het is moeilijk. Hè? Ik bedoel, je kan niet,
0: het is moeilijk om stevig te blijven staan.
1: Ja, je kan niet van iedereen vragen.
0: Ja.
1: Om dat elke keer te incasseren. Want dat is wat je moet doen.
0: Blijf incasseren.
1: Ik bedoel,
0: standing the heat en staying in the kitchen.
1: Bij de Provinciale Staten. Ik weet dat Erika van de VVD, zij bestelt bijna altijd een salade wanneer ze daar eet.
0: Ja.
1: Dan ben ik daar en ik lijk totaal niet op Erika. Oh mevrouw, u heeft toch een salade besteld?
0: Nee.
1: Nee. Weet je, nee. Ik heb geen salade besteld. Dus, want we lijken allemaal op elkaar. Terwijl ik ben 1,80 meter en Erika is volgens mij 1,65 meter. Weet je, dus totaal anders.
0: Zal ik je een anekdote vertellen? Het is niet om te lachen, maar het is misschien wel leuk. Ik werkte bij de gemeente Amsterdam toen de tijd. En ik was projectleider werving en selectie in de tijd van de parkeercontroleurs en de toezichthouders, de huidige BOA's. En wij hadden wervingsteams, busje en ik had mijn team. En mijn team was dus in pak. Toen was er al een soort van politieachtig pakje. Het was toen blauw met epauletten en zo. En dan liep je dan zo op straat, de parkeercontroleurs, noem maar op. En wat deed ik als projectleider? Ik vond gelijkheid heel erg belangrijk. Mm. Dus ik was wel projectleider. En we weten dan dat ik projectleider ben. Maar al mijn medewerkers van het team behandel ik gelijkwaardig. Ik vroeg ze om hun ideeën. We deden het samen. Dus als ik op straat ging, hees ik mezelf ook in zo'n pak. En ik weet dat we een bijeenkomst hadden, want ik was op het idee gekomen dat we bijstandsmoeders en wat anders, ook bij de brandweer zouden gaan kijken. We waren allemaal out-of-the-box thinking, Marokkaanse vrouwen. En van alles wilde ik opentrekken om te zeggen van, kom dit vak doen. Het was toen een melkertbaan, dat was dus als gesubsidieerde baan. En daarna kreeg ze opleiding. Konden ze ook doorgroeien, hè? Let wel, doorgroeien binnen de gemeente Amsterdam. Dus het was niet zomaar wat. En ik weet dat ik uitzendbureaus en alles had uitgenodigd. En ik sta daar in mijn pak. Want mijn team staat ook in het pak. En mijn secretaresse van de afdeling was niet alleen mijn secretaresse. Was ook van anderen. Die stond naast mij. Die had het helpen organiseren. Maar die had zo'n leuk mantelpakje aan. En iedereen kwam naast haar toe. Want we stonden bij het ontvangst. En oh, wat fijn kennis met u te maken. En de projectleider, wat fijn. En ze keek mij aan en ik keek haar. En we zeiden niks en we lachten daar. En toen zei ze... Ja, maar ik ben de secretaresse en dit is de projectleider.
1: Ja.
0: En iedereen... Oh, sorry. En dat zeg ik, je kan het ook vragen. Je kan ook zeggen, kom binnen. Nou, welk wat fantastisch dat eruit... Wie is de projectleider? Dat mag je ook vragen. Mm. Maar die aannames dat zij daar stond in haar mantelpakje... en ik dan daar stond... en dan was het meteen van... zij is de projectleider en ik ben een medewerker.
1: Ja, nou goed, dan heb je het met kleding en een bepaalde aanname, maar...
0: Ja, maar ook met kleur, hè?
1: Ja, maar ook met kleur, inderdaad.
0: Ja, ja, ja van hè, dit was heel vaak dat ik gepasseerd werd in die tijd. Nou, ik deed het met een lach. Ik deed het met een lach. Later werd ik vicevoorzitter van het eerste diversiteitsplatform van de gemeente Amsterdam. En toen gingen we heel veel events organiseren. We hadden al die hokjes beslecht en iedereen bij elkaar en... En toen zag je pas, en daar was de gemeente Amsterdam toch voorloper in. Ik denk dat we een beetje op de terugweg zijn en weer terug. En dan toen zag je pas die smeltkroes ontstaan. Dus ik denk dat wij eigenlijk in een soort vicieuze cirkel zitten. Waar we het goed gedaan hebben, op de terug zijn weer. En weer nu goed moeten doen.
1: Nou ja, we moeten waken. We moeten waken over de democratie. We moeten waken over de gelijkwaardigheid en gelijkheid. Daar moeten we voor waken. En het wordt gewoon bedreigd. En het wordt bedreigd van binnenuit. Als je kijkt naar een partij zoals de PVV, die veel stemmen heeft, maar geen leden. Dat is gewoon niet democratisch. Wordt heel waarschijnlijk verboden, zo'n soort partij. Als je kijkt naar Forum voor Democratie, die dus artikel 1 van de grondwet niet respecteren, niet erkennen. Als je kijkt naar hun gedachtegoed, dan moet je zelf lid worden en opstaan. En je moet lid worden van een politieke partij. De Provinciale Staten, mensen vergeten dat. Maar de mensen die gekozen worden en statenlid zijn, zijn ook de mensen die mogen stemmen voor de Eerste Kamer. Want de Eerste Kamer wordt niet gekozen door burgers. De Eerste Kamer, de mensen die
0: door de
1: in de Eerste Kamer...
0: We hebben een beller. We hebben een beller. We hebben een beller in de uitzending.
2: De beller heeft opgehangen.
0: Oh, hadden we die te laat ontdekt? Of was die gewoon... Dat kan gewoon met de verbinding zijn gebeurd. Welkom. Ik zou zeggen, beller. Bel alsjeblieft opnieuw. Want wij zitten in de startblokken om je te ontvangen in het Marktpolitiek Café. Dus alsjeblieft... de vinger van Lloyd ging op. En ik zei net meteen... we halen hem binnen. Of haar binnen. Of er werd neergelegd. Kun je alsjeblieft weer terugbellen, want wij kijken reikhalzend uit naar jouw bijdrage in onze uitzending. Lloyd, als hij weer komt, stuur hem meteen hem of haar meteen door en we hebben hem of haar graag in de uitzending. Ga verder met het stukje wat je aangaf.
1: Aangaf is dat mensen dus zich er niet bewust van zijn dat de statenleden van de Provinciale Staten, zij kiezen dus de leden van de Eerste Kamer. En wetten worden gemaakt in de Tweede Kamer. Ja. En die moeten vervolgens eerst...
0: Initiatiefwetten.
1: Ja, die worden eerst door de Tweede Kamer moeten ze... Goed worden gekeurd. Ja. Dan gaan ze naar de Eerste Kamer. Dus de Eerste Kamer, de mensen in de Eerste Kamer kunnen wetten blokkeren. Die kunnen zeggen, nee, wij gaan hier niet in mee. Het is een heel belangrijk orgaan wat we hebben. Zij kijken ook of een wet uitvoerbaar is. He, toepasbaar, uitvoerbaar en of het geschikt is. Ook of het niet tegen Europese wetgeving ingaat. Of dat het niet tegen de grondwet ingaat, et cetera. Dus Provinciale staten is gewoon erg belangrijk. En mensen gaan bijna niet naar de stembus voor de provinciale staten. En mensen stellen zich ook niet kandidaat voor de provinciale staten. Terwijl de provinciale staten nu een hele belangrijke rol hebben. Jij noemde het zelf ook al.
0: De omgevingsvisie.
1: Het gaat om de omgevingsvisie. Ja. Wat betekent dat concreet? Dan praten we over woningen.
0: Uh-huh.
1: Waar komen woningen? Hoe gaan we om met stikstof? Hoe gaan we om met de natuur in

0: provincie? Weet je, dat zijn echt belangrijke vraagstukken.
1: Waar komen er windmolens?
0: Waar komen er windmolens bijvoorbeeld? En iedereen wil, not in my backyard. Mm-hmm. Weet je, dat is echt, niemand wil een windmolen in zijn tuin, maar, of in de achtertuin.
1: Energieopwekking is heel belangrijk maar in deze tijd.
0: Ja, precies, hè? Maar we hebben het wel nodig. Dus waar dan wel? En dat zijn vragen waar een provincie over gaat. En als jij nu luistert en denkt, ja, maar wacht even, ik heb ideeën over hoe mijn omgeving eruit zou moeten zien. Ik heb ideeën over kustbeleid. Hm. Het vestigingsklimaat voor ondernemers. Hè, dat zijn de dingen waar ik me dus bijvoorbeeld mee bezighoud.
1: Ja.
0: Dan moet je lid worden. Word lid van een politieke partij. Ga op de lijst staan. Stel jezelf kandidaat. Kijk, je bent heel waarschijnlijk voor de huidige Provinciale Staten ben je, als je nu nog geen lid bent, ben je waarschijnlijk te laat.
1: Je krijgt een dispensatieaanvraag.
0: Ja,
1: dus ik zou zeggen, heel snel lid worden.
0: Ja, heel snel lid worden. Want je moet normaal gesproken moet je een bepaalde periode lid zijn. Mm-hmm. Voordat je op de lijst mag als kandidaat. Mm-hmm. Maar je kan heel vaak ook gewoon dispensatie krijgen. Oftewel, een toestemming om toch op de lijst te staan.
1: Ja.
0: Prima,
1: ja.
0: Doe dat. En ga dan ook inderdaad vanuit je eigen wereld en vanuit je eigen denkwijze, vanuit je eigen perspectief, laat je stem dan horen. Want er zijn te weinig veelzijdigheid. Er zijn te weinig stemmen die we horen.
1: En als je bakker bent, maakt het niet uit.
0: Nee.
1: En als jij ingenieur bent, maakt het niet uit. Het is niet zo dat de politiek een ver van mijn bed show is. De politiek gaat over ons allemaal. Maar geven wij anderen de macht om voor ons te bepalen, dan ligt het toch aan ons. Dus als wij die stap vooruit niet maken, en dan heb ik ook over alle luisteraars met ontzettend veel potentie en intelligentie, zet die ene stap vooruit. En
0: nou ja, zet die ene stap vooruit. Maar
1: durf
0: het is natuurlijk
1: en de
0: lastig. Hè?
1: Ja.
0: Ik bedoel, als je kijkt hoe er in het publieke debat, hoe er wordt omgegaan met A, vrouwen. En dan vrouwen van kleur. Ik heb er zelf geen last van. Ik zit niet op X. Weet je, ik zit op LinkedIn en op Facebook en een beetje op Instagram. Ik snap Instagram niet helemaal. Ik ben een beetje oud daarvoor, blijkbaar. Maar
1: Je kan het leren hoor, ik heb het ook geleerd.
0: Je kan het leren. Maar ik weet van mijn collega's dat zij, want je bent D66 en je bent vrouw, ze krijgen onwijs veel negatieve berichten op hun social media. Weet je? Dus, en daar moet je ook maar mee om willen gaan en mee om kunnen gaan. Maar er zijn anderen. Je kan altijd steun vinden bij anderen. En er zijn er meer. Maar wij moeten, Ik kijk in ieder geval op deze manier naar mezelf. Ik hoop dat ik de weg vrij maak voor anderen.
1: Zeker.
0: Dat is wat ik hoop. En ik hoop dat anderen zien van, hey, als Leontien het kan, dan kan ik het ook.
1: Maar dat doe je zeker. Dat doe je zeker met alles wat je aan het doen bent. En je steeds meer zichtbaar maken. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. De durf en de lef hebben om je steeds meer zichtbaar te maken. Men ziet het wel. Men weet wie je bent. En als die durf en lef er nog niet is, dan komt het langzaam met stapjes. Want kijk naar jezelf. Het heeft ook 5 jaar bij jou geduurd voordat je was waar je nu bent. En ik moet ik wel eerlijk zeggen, is van, ik heb geen last van online haat en dat soort dingen allemaal. Maar waar ik wel last van heb, is sociale en digitale onveiligheid. En mensen die in bepaalde vormen je het gevoel geven dat je er niet bij hoort en je dus uitsluiten. En dat wordt niet gedaan met, ja, ik sluit je uit of wat dan ook. Dat wordt gewoon gedaan door bepaalde mechanismes in gang te zetten, waardoor je automatisch ziet dat je afdrijft of uitgesloten wordt.
0: Kan je een voorbeeld geven?
1: Ik geef een voorbeeld van, als het gaat om uitsluiting, is bijvoorbeeld dat er campagne is en dat je in een campagne niet wordt meegenomen, ook ondanks jij je beschikbaar staat en wil. Maar dat men wel zoekt naar vrijwilligers voor een campagne. Dus het is heel grappig. Want overal zie je posters van dat er vrijwilligers zijn en gezocht worden voor een campagne. Voering, whatever, campagne. Dat maakt niet zoveel uit. En iedereen weet dat jij beschikbaar bent voor campagne. Maar je wordt niet gevraagd voor die campagne.
0: Hmm.
1: Maar er wordt wel gevraagd, we hebben vrijwilligers nodig voor een campagne. En dan denk ik, ja, dat is wel een beetje dubbel. En niet dat ik denk, ik heb zat te doen. Dus niet dat ik denk, van nou, daar lig ik wakker van. Maar dat zijn wel uitsluitingsmechanismen die heel subtiel zijn. En niet bedoeld zijn om iemand uit te sluiten. Maar wat wij hebben is, wij kijken graag naar mensen die op ons lijken. En dat is een menselijk iets. Dus als jij overeenstemming met, hebt met iemand en het heel leuk kan vinden met iemand, dan ben je veel meer geneigd om dat te doen. En heb jij een verschil met iemand, dan denk je, oh ja, maar ik hoor wel eens vaker dat men zegt van, hé hey Jane, maar waarom ben je niet eigenlijk bij GroenLinks of bij één? Dan denk ik, waarom krijg ik het profiel van GroenLinks of bijeen? Ik vind ze prima partijen. En ik vind het fantastisch dat ze bestaan. En we moeten vooral met ze samenwerken. Maar waarom vind jij dat ik bij bijeen... Dan krijg ik geen antwoord. En dan denk ik, ligt het aan kleur? Ligt het aan... maar als je dan op doorvraagt... Nee, ik dacht het nou helemaal zo. Nee, ik ben echt sociaal-liberaal in hart en nieren. Ik sta achter de sociaal-liberale ideologie. Ik sta voor de vrijheid van mens en dier en noem maar op. Dus waarom zou ik naar een andere partij gaan als het sociaal-liberalisme bij mij past?
0: Ja, precies.
1: Weet je, maar ook dat soort dingen allemaal...
0: Nou ja, of je moet dat je jezelf...
1: Terwijl ik helemaal niet activistisch ingesteld ben.
0: Nee, maar je moet jezelf natuurlijk bijvoorbeeld verdedigen. Ik heb bij Kulturu.com...
1: Ja.
0: Mag ik 2 wekelijks Misani Yusani maken.
1: Ja.
0: En ik had laatst dus Erika van de VVD.
1: Uh-huh.
0: Ja, is een zwarte Surinaamse vrouw.
1: Prima, ja.
0: Super trots op haar cultuur en afkomst. Ja. Maar ook echt wel gewoon een ondernemer. Dus ze onderschrijft op die manier, onderschrijft ze...
1: Dat ze bij de VVD
0: zit.
1: Ja.
0: En zij wordt dan, er wordt aan haar gevraagd, goh, waarom zit je niet bij de PvdA?
1: Ja, dus, ja maar dat is dus heel gek.
0: Of ze wordt zelfs aangevallen, hè, dat jij als zwarte vrouw dus bij de VVD zit. Ik bedoel, ik weet in tijden van Sigrid Kaag, dat ik me ook moest verdedigen van, hé, waarom zit jij bij die partij van Kaag? Weet je, zo werd dat gezegd.
1: Ja, precies. Nou, ik werd wel eens... Ik liep wel eens op straat en zei, Kaag, die heks. Nou, ik ben gewoon Jane Arifa Badoula en ik ga gewoon het gesprek met jou aan. En weet je, dus niks ten nadele van Sigrid. Want ik vind dat iedereen, of nou Alexander Pechtold is of Sigrid Kaag of Rob Jette, elke partijleider, ook partijleider van andere partijen, die drukken hun eigen stempel op zaken. En dan kan je goed vinden of niet goed vinden, mee eens zijn, niet mee eens zijn. Maar wat je vaak hebt, dat je heel erg wordt het idee, ja, maar je bent toch niet... je behoort toch niet tot de LHBTQ+ beweging? Nou ja, ik hoor ook wel eens van, oh ja, maar je gaat toch naar de kerk? Of je, weet je, dat ik, ja, nee, maar Sigrid Kaag toen zei, oh, help mij God, waar almachtig, hè? Toen zei haar, ik spreek het nu niet uit, maar zo helpen mij God almachtig. Als het goed is.
0: Ja.
1: Dat eindstukje van haar zeg maar inauguratie, om het zo te zeggen. Het is zo raar dat men in de politiek je allemaal verbindt achter religie, achter seksuele geaardheid, achter kleur, achter dit. Terwijl eigenlijk politiek gewoon niet zou moeten gaan om wie en wat jij verder bent. De politiek zou moeten gaan om... Jij wil iets met dit land. En je wil dat het goed gaat met dit land. En
0: ja, als je een bepaalde mening hebt. Kijk, je kan... Weet je, uiteindelijk waar politiek over gaat... is politiek gaat over... hoe ga je om met schaarste? Er is een schaarste aan middelen. Er is maar zoveel geld beschikbaar. Laten we zeggen €100. Hè? Je hebt €100. En hoeveel van die €100 ga je uitgeven aan zorg, onderwijs, openbaar vervoer, aan energie, aan infrastructuur? Dat zijn de vragen. En een sociaal vangnet. Weet je, als zodra het een rechtskabinet... of ook wat je ook ziet, een rechtse gemeenteraad... dan zie je dat er heel streng wordt gekeken naar het sociale systeem wat wij hebben. He, naar de bijstand, naar mensen die in de WAO zitten of in de AOW zitten... Iedereen die afhankelijk is van de staat, daar wordt dan naar gekeken.
1: Argwanend naar gekeken.
0: Argwanend.
1: Wantrouwend naar gekeken.
0: Ja,
1: alsof jij daar zelf zin in hebt om daarin te zitten.
0: Juist. En het punt is dat mensen denken van ja, uitkeringsgerechtigden, die kunnen gewoon werken en we hebben behoefte aan werk. Nou, ik weet dat een aantal jaar geleden heeft gemeente Den Haag een onderzoek gedaan naar alle mensen die een bijstandsuitkering hadden. En toen bleek dat 95% niet binnen 6 maanden aan het werk kon. Er was overal gewoon een problematiek.
1: En ik zou je wel vertellen, ik heb in een aantal onderzoeken, vanuit de praktische onderzoeken met mensen, zijn we gewoon erachter gekomen dat recht en wet en regelgeving tegen elkaar...
0: Ja. Ook dat. Ook dat.
1: Tegen elkaar spelen. En doordat wet en regelgeving...

0: zeg maar tegenover elkaar staan. Mensen gedwongen worden om in die bakken te zitten. Zoveel mensen die willen werken. En waarom wordt die stem van die mensen niet keihard binnen de media eigenlijk vertoond, geuit? Waarom komen die mensen niet naar voren?
1: Het is hartstikke moeilijk. Als jij een uitkering hebt, dan is het ontzettend moeilijk om politiek actief te zijn. Wij hebben een systeem waarbij mensen dan vanwege de vergoedingen die je krijgt voor het werk
0: dat
1: je doet.
0: Maar dat bedoel ik dat tegen elkaar
1: worden mensen dus gekort op de uitkering. Maar ja, dus dat kan niet, want je zit gewoon aan iemands bestaanszekerheid. Dat is waar je dan aan zit. En dus hebben wij een systeem van uitsluiting.
0: En ook
1: als ik kijk naar de provinciale staten of naar de gemeenteraad. Ja. Je moet het je financieel kunnen veroorloven om politiek actief te zijn. En heel veel mensen die politiek actief zijn, hebben of inkomen van de partner. Of ze nemen genoegen met minder. Of ze zijn ZZP'er. Zodat ze flexibel zijn in de uren en in de tijd die ze kunnen besteden aan het politieke werk.
0: Nou, ik zou je vertellen dat.
1: En bij de provinciale staten zie ik heel veel mensen die ouder zijn. En die het niet meer zo nodig hebben. Dus die kunnen het zich ook veroorloven om politiek actief te zijn. Want ze hebben tijd en ze hebben geld.
0: Ja.
1: Dus, maar welke stem
0: hebben
1: horen
0: wij
1: we dan?
2: Er restte ons nog 5 minuten.
0: Okay.
2: En ik dacht dat er ook een nummer klaar stond voor Leontien.
0: Dan gaan we het nu even afronden. We gaan het even afronden. Ja, nee, we zijn lekker op dreef, Leontien. En laten we eerlijk wezen, dit is niet de laatste keer dat ik jou zal uitnodigen. We hebben nog een heel jaar te gaan. Dit is de aftrap van het Politiek Café. Die zal gaan over de Provinciale Statenverkiezingen. De volgende maand heb ik er nog één in de uitzending. Maar belangrijk is om te weten dat je er bent. Dat je er staat. Ik vind het heel jammer dat onze luisteraars je niet kunnen zien. Want echt, je gaat een stampoesranang moesje zien staan. Echt van 2 meter groot. Straks op de foto's heb je David tegen Goliath, als het ware. Ik als klein duimpje. Ik heb ook nog platte slippers voor op de foto straks. En jij als reiziger. En wat ik mooi vind, en daarmee wil ik eindigen. En dan gaat jouw nummer verder spelen. Is dat verschillen verbindt. Ja. En verschillen zijn niet om tegen elkaar uit te spelen, wat je heel vaak binnen de politiek ziet. Maar laten we verschillen gebruiken om te verbinden. Juist. En de verschillen tussen jou en mij, we hebben heel veel overeenkomsten, maar we zijn ook verschillen. Dat vind ik ook heel erg mooi om te zien. En ik zou zeggen van heel veel succes met jouw voorstelling. Want haar voorstelling zal zeker nog eens een keer naar Amsterdam komen. Dat is ongetwijfeld. Hier bij Radio Mart hebben we ook een aantal. Misschien dat wij straks na het journaal nog even zullen voorlezen. En Leontien, aan jou het laatste woord voordat wij naar jouw muziek gaan.
1: Nou, mijn muziek is van Connie van der Bos. Het is het nummer Ik Verspeel Je. Ik zing dat nummer ook in mijn voorstelling.
0: Hoe heet jouw voorstelling?
1: Van Dichtbij in Twee Culturen. Zo heet de voorstelling. En dank jullie wel. En ik hoop jullie te zien.
0: Zeker.
1: Ja.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Installaties bij de grootste raffinaderij van het land zijn door de aanval beschadigd. Door de stillegging worden de brandstoftekorten in Rusland alleen maar groter. In Omsk werd voornamelijk benzine gemaakt. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïense grens. Gazprom Neft, eigenaar van de raffinaderij, heeft nog niet gereageerd. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. Het aantal mbo-studenten daalt al jaren en de verwachting is dat die daling in sommige regio's tot 2040 25% zal zijn. Bij zo'n 10 mbo-scholen die betaald krijgen per leerling leidt dat tot mogelijke sluiting. Onderwijsminister Letchert zegt dat de scholen in de krimpregio's blijven bestaan. Ze moeten er niet aan denken dat studenten wegtrekken en door gebrek aan onderwijs nooit meer terugkomen. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Toen Trump aankwam in het paleis van president Erdogan, zei hij dat hij het gebrek aan steun nog niet vergeten is, maar dat het een test was en hij ze eigenlijk niet nodig had. Veel Europese landen wilden buiten de oorlog blijven en gaven Amerika bijvoorbeeld geen toestemming om hun vliegvelden te gebruiken. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Het vuurwerkverbod in Nederland gaat op 1 augustus in, maar stichtingen en verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar in bijna heel Limburg kunnen ze dat dus wel vergeten. Het gaat onder andere om de gemeenten Heerlen, Roermond en Maastricht, die zeggen dat er te weinig politie beschikbaar is. En omdat Limburg tussen België en Duitsland ligt, waar vuurwerk wel gewoon te koop is, denken ze dat inwoners het toch gaan kopen en afsteken. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Hier volgt een speciale bekendmaking. Als gevolg van het zware onweer van het afgelopen weekend heeft het consulaat-generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam waterschade opgelopen.

0: Door het onderlopen van de werkruimte is de consulaire dienstverlening tijdelijk verstoord. Personen die een afspraak hadden voor consulaire diensten worden vriendelijk verzocht de nadere berichtgeving van het consulaat-generaal af te wachten. Zodra de dienstverlening volledig kan worden hervat, zullen betrokkenen hierover worden geïnformeerd. Het consulaat-generaal stelt alles in het werk om de gevolgen van deze situatie zoveel mogelijk te beperken en de dienstverlening zo spoedig mogelijk te herstellen. Wij vragen uw begrip voor deze overmachtssituatie en bieden onze oprechte excuses aan voor het ontstane ongemak. Tot zover deze speciale bekendmaking, afkomstig van het consulaat-generaal van de Republiek Suriname, Amsterdam.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Twitter. Information 06-8540-8044. WhatsApp plus 32-4676-2196. Zondag 4 oktober 2026. We varen!
1: Natalie Leasing.
2: Toujours, na Wiegi Reisbureau Capricio Stoers. Is dat paard, toch? Haartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere gronta pa lontu, dat wan taki, de ma abiro koma kananga ANVR nanga IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstraati, voor zet je op een lange vrij, gua Paramaribo, nanga kande, isa fasande, trase gronta pa lontu. Ook toe kan na kuwan konkru te 020-6737-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u opo bije munde manting, ja? Ajuru, tu de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, Reisbureau Capricciostours. Al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricio's Tours.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs

Bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: de ma onderbreken nu.
1: Ja, dus. Sa. Yo kar kom baka?
2: Mo kar kom baka na wo mooi aksie da kan biji na ngapis dati.
1: Ja, en inmiddels city no koite. Inmiddels den city koite dan tebel kom baka de kamer. 107.9 maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. De afspraak is dat de bondgenoten 3,5% van de omvang van de economie besteden aan de krijgsmacht. Deadline hiervoor is 2035, maar tijdens de NAVO-top die nu gehouden wordt in Ankara moeten de 32 landen aantonen dat ze op de goede weg zijn. Ons land geeft dit jaar 2,58% uit aan defensie, is de verwachting. Atleten uit Rusland mogen weer meedoen aan teamsporten en zich proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Vanuit Lausanne laat het IOC weten dat de schorsing van het Russisch Olympisch Comité is opgeheven. Als Russische atleten weer aan internationale wedstrijden mee willen doen, moeten ze wel eerst de benodigde dopingcontroles toestaan. Er is door het IOC nog niet besloten over een mogelijke terugkeer van de Russische vlag en het volkslied bij wedstrijden. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Installaties bij de grootste raffinaderij van het land zijn door de aanval beschadigd. Door de stillegging worden de brandstoftekorten in Rusland alleen maar groter. In Omsk werd voornamelijk benzine gemaakt. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïense grens. Gazprom Neft, eigenaar van de raffinaderij, heeft nog niet gereageerd. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. Het aantal mbo-studenten daalt al jaren en de verwachting is dat die daling in sommige regio's tot 2040 25% zal zijn. Bij zo'n 10 mbo-scholen die betaald krijgen per leerling leidt dat tot mogelijke sluiting. Onderwijsminister Letchert zegt dat de scholen in de krimpregio's blijven bestaan. Ze moeten er niet aan denken dat studenten wegtrekken en door gebrek aan onderwijs nooit meer terugkomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: grootste boottocht van 2026. Instap 3 uur, afvaart half 5. Terugkeer 10 uur 's avonds met Coronaband. Sabaku, Big Time, DJ Facebase en MC Citrus. De hardste VIP aanwezig. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum. Bel voor VIP Krapjes op 06840-47885 of 0652-696322. De Ruiterkade, 414 achter Amsterdam Centraal Station. Boottochtkaarten in de voorverkoop, €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampo Kukuru voor Edjes Family Kitchen. Bekend van de heerlijke bami, moxa lazy, de sweet soepu, saté, vers gebakken vis, heerlijke barbecue en nog veel meer. Zondag 30 augustus, hot summer boottocht. Orga, de Gentleman Party Service.
1: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe!
2: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart. Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli. Om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: I said, then I back again, I say, see now my dad.

0: So artiman dan a reklama bekom kotatori fu minanga sisa akima di da trasei madang umbe kota mo fotaki abu korbaka abu kari kombaka ma ataki bede taki wan pisi fu den sma so kankar afrikan sma na sernang efeni taki asraf den tori ano den tori mana morofuru fotomantori janap tata tongo misen trafasi bika di tori etaki taki mone prati da misi ala grupu beda tafra ala grupu beda tafra so ajersi leksa eterna sernang no eteri ja ma dan te sisa akima bel kombaka do sa gomoro fara inatori lek fambe taki bifona bijing taki umbo kisip city da de city doro dan moji af city dis dong letam abrasi da moji awortu dan insa taki sumana en nanga fatori waka
1: me baro di wan sweet netigi ala arkimang fu Radio Maart mining na Meredith Blokland lijster en oprichter voor Sanggroep Sankofa. Tide mi deja de gast na een programma voor Parada Sam voor Yeye Taki. Na Michari ook to Missisa Bianca kom voor Sankofa ook to. In Sabaro de.
2: Goedenavond allemaal. Mijn naam is Bianca. En ik zit in Sankofa. En ik to het koor. Ja. Ik zing in het koor.
0: Zo, waarom Bradi Konaini Sisas weet een bedenatorie voor aan spasie prakserie voor zo'n goeie assignatorie voor zo'n kong van omsa den dee fauchie den dee nanga fa weshi kafesi in atori abu weswording no so weshi taki den smafuno e anga morofuru in afisa da baka afisa da den ba dan asref pasi de gomoro fara fauchen si sa meredit
1: mi e agri nanga yu brada sam tapa pistor dati omdat tenanga no me aksi misref af taki e fuluku afri fu baka someyari nanga someyari in katibo nanga udoro afri baka omeyari ude fu afri dan minoman stel mi for of minoman denki taksma eshi adei lek wan prisiri dei omdat gimi adei abi moro moro leki wan wan dei fu basin nanga wan dei fu gos don denki samit unu wardor eshi moro furu tak unu e I guess a fesa de moro ini moro lek sam a besef tak samiti unu srefi nanga fawi kango moro fara fukang de fri ini prakseri bika un de fri ini skin fasi ma weshi tak mi eshi taki a fri ini prakseri de ete en mi etak dati omdat if mi eluku a fasifa we libi ete nanga makandra a hokjes forming a fasifa alas mal edu e egi sani da mi e goder fanoi dat afrino de ete ini denki ete omdat if afribo de ete in you mentalheid dan ubo besef dat umus kong na wang fuka mek wang kofu fuka komoro tranga maar ja de kolonialisme a de ete
0: Adetranga ite. Sisa Bianca, welkom. Fayusha Torisa.
2: Nou, ik merk.
3: Een brasa, wat kwam beller?
0: Oh ja, dat we met een beller kon zien, een beller op een actie.
3: Beller, goedenavond.
0: Of na, Sisa
4: Hallo.
0: Kima.
4: Hallo, jij Jeremy?
3: Ja, mij Jeremy, ja.
4: Amina Roberto.
3: Oké,
4: kan ik give me mening on begrens?
0: Morofuru wa actie, if ik kan pakken kon in wa actie, Maar we Arki, brada.
4: Oké, okay, nou, maar oké, okay, maar oké, okay, ik neem het zoek. Ik de democratisch, jongen, Arki, alle meningen neem ik aan. Hè?
0: Ja, ja, ja, ja, zeker.
4: Oké, okay, Irena, in ieder geval heb ik je versterking aan emancipatie, de Isabi. Meneer Kerslavenijboom, oké. Maar Sami, like in Heemse, meneer Neemse, hè? Sami vindt dat daar een Heemse slavernij die onderbelicht. Want ik kom met Gona Alatano, met Gona. Voor de verschillende manifestaties. Samenzien, aan een inheemse slavernij, nee, kon dat voor. Dus, voor aan Kotaka Afrikaan, de kon dat zo. Dat weet man gebruik de Indiële slaven. De man, die man, kon dat Cuba, die tapa, zeker plantage daarbij. Oké, aan het in de geschiedenis.

0: de Verenigde Naties egi
1: konang award.
0: Ja, dat je maar accepteren award. Dus tangano ete, yeah. Want in afe specifa taki, so betaki, umbe abeng abrade award to sa sma ekari unu, dus mm-hmm. De Afrikaan, ala sot neende kisi, yeah. Maar tefukbana wans ma, maar dat we shitaki de ma egodoro, de man egi een smaning. Zij de bijvoorbeeld, de sma fusernang, die bedrapen bijvoor de man die kan aboto bede, de mano takiere unaso of unaso. Zij de Verenigde Naties moet je de waning.
1: Ah, dan hebben we bestaat het om Verenigde Naties naar de Tweede Wereldoorlog. Okay.
0: Aboum, brada. Aboum. Abu Mawieri, we taki grantani voor jouw mening.
1: Ik heb nu aan goed door, want ik heb heel veel op mijn...
0: Ja.
1: Hoe ik erover nagedacht
0: heb. Ja. To apwa uitzending de kan Chakobaka, maar grantani van ADC.
1: Oké, succes met je programma.
0: Abu, grantani.
1: Abu, nou, oké, man.
0: Abu.
1: Oké, man. Oké.
0: Zo. Sisa Bianca, je bent een woord toe, hè?
2: Ja, klopt.
0: Dus...
2: Ik merk dat de jongeren onder ons het meer zien als een feestdag.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk niet dat ze beseffen wat er voorheen is gebeurd met onze voorouders. En ik denk dat op de scholen, overal de basisscholen, dat er niet echt veel aandacht aan besteed wordt.
3: Ja, maar ze weten ook amper ook iets over slavernij. Ze noemen het gewoon ketikoti.
2: Ja, klopt.
3: Maar wat houdt het precies in? Dat weten ze niet, want dat vragen ze ook aan mij. De scholen vieren gewoon ketikoti.
2: Ja.
3: En weet je wat ik ook heb gemerkt? Het is ook meer iets Amsterdams. Iets Almeers of iets Rotterdams. Maar ik ben bijvoorbeeld van Lelystad. Mm-hmm. En daar wordt er... amper over gesproken. Er is gewoon geen ketikoti echt daar. Een klein deel, misschien even in de stad, even bij het pleintje, maar nee. Voor de rest is het er niet. Dus ik vraag me af, wanneer komt het dat het gewoon een landelijk ding gaat worden, dat we met z'n allen gewoon samen er tegenaan zullen gaan.
2: Ja, dat klopt ook. Toch? Weer, ja, inderdaad.
4: Maar ja, daarmee zie je ook natuurlijk die, de uitspraken van Wilders natuurlijk.
3: Ja, ja.
4: Die natuurlijk heel wat een roet in het eten gooit.
3: Ja, ja.
4: Door zijn uitspraken.
3: Ja.
4: Het is iets van toen, ja. En laten we het later.
3: Ja, ik ben daar. Ik word er daar helemaal giftig van. Maar wat ik ook niet fijn vind van met de dag Ketikoti zelf, die er is, die 1 juli zelf, is dat. Men probeert het richting een algemene dag te brengen. En dat vind ik juist, dat vind ik niet eerlijk. Want ik ben ook wel naar lezingen gegaan, ook met zanggroep, ook met dit, ook met dat. Waardoor men nu eigenlijk alle bevolkingsgroepen van Suriname zo een beetje onder die 1 juli willen gaan brengen.
4: Oké, okay, we hebben even een beller. Beller, goedenavond. Zegt u maar.
1: Ben ik in de uitzending?
4: Ja, klopt.
1: Oh, het hoeft niet. Kan je eruit zetten als je wil? Ik wil je iets persoonlijks zeggen.
4: Oh, dan... dit ogenblikje dan. Ja, vertelt u maar verder.
3: Ja, en dan heb je dat men dan tot een algemene dag wil hebben. En dat vind ik niet eerlijk. Want het is gewoon een dag voor Afro-Surinamers gewoon. Hou het gewoon daarop.
4: Mm-hmm.
3: Ja.
4: Maar radio? Oh.
0: Oké. Okay. Mm-hmm. Grantangi Sisa Bianca voor uw praxeri in Natori. Maar natuurlijk, uno kung fu taki atori dati na mikona na aksi.
3: Ja, brother.
0: Want un alatu na singi misi.
3: Ja. Yeah.
0: En un sabi taki asingi apfudu na nga un bigisma tu.
3: Ya. Yeah.
0: De winti poku sawe singi astel se play afasifai naki.
4: Hallo.
0: Sisa Meredith. Mi verstaan taki i mekwanyu poku baka mim taki wat i mekwan keba.
4: Nee.
0: Before draya poku fa kanum draya poku fosi. Efu no apuan beler wat efu apuan beler dom giden beler okasi ma ali nunom oren solanga.
3: Ja. Ja. Intussen zoekt u het. Luko apoku apoku michara poku kong lekwang. Lekwang, maar 1 juli boskopu, konadoro.

0: apokuning mama bere emeki pinches pinches pinches pinches pinches u ala mala kang kang denki sawam mabere kameki nanga mama bere mi ebodu ini apoku disi wi afriki ti ching wi un pernasi ching un dik moto de bigiwa fu de grawa fu un dik moto fu afrika go nasranang ta in katibo maraweshi taki lek fami betaki ba un prati un de ala fasi alasma de egi fasi alasma elibi alasma edu esani ma ini apoku disi mi wan benadruk nanga mek duidelijk taki wan mabere en mek alasani en mek ibung en mek pori en mek alasorsani weet je en dan mi wan dat umus de bewus taki te wi edu te idu bung na yuning te idu ogri na yuning ook tu ma mek memre taki mama Aisa de nasari kunamku ma Aisa fusranang srefi dika apoku nawang bere ini wan bere ap te maken nanga dati taki a Aisa de nasari afasi fa dem ching elip nanga den srefi afasi fa de chir den srefi de kos den srefi de trefu den srefi de du alasani nanga den srefi ma te ap ching den a no to srefi dan ini wan ma no tang da ino yep yup ching. You know shi tak yup ching da problem da ino yeping. Ma fos yu yep yup ching wan ina bigi patu fu bor yup ching. Mar fos yu yep yup ching da yo wey en koro jeng, yo bare, yo pira jeng. Na so ade ook tu taki mama Aisa fu doti abi a eigenschap van de moeder ook. Maar met nanga apoku disi mi wan memre nanga benadruk takwi mek u memre maisa te wedu mek u denki te wedu bika te yu edu watra ai elo na mama en wa watra ai fu wa ma e sorgu taki chin kan firen ook tu dus mek u memre maisa mek u libi bung nanga usrefi mama bere e meki toch mek u libi bung nanga usrefi bika unu leki afriki tip ching unu lek sranam ching anatro bibi sot seif gronta pou yu de. Te ane gobu na nga yu, ane gobu na nga mama oktu. En so ye poti mama na pina. Mi wan benadruk keng oktu, taki a fasi fa, et hi dichte, toch? En et praten kan laten blijken. Lek mi ek kosi, ma ano kosi mi ek kosi, bika de wortu na mama bere e meki mama e pina. Ma te yu e haren kona wang, da e jersi lek sas ma e denki, maar dat is het niet. Het is mama bere e meki a pina. Ma mama, den ching e poti a mana pina. En nanga apoku disi lek fami ben takik ba dan mi hoop taki abo dat alas masa prati abo skopu dat radio maar no sa draaien ti de wang ma mi hoop dat de sa draaien ala dei mek un memre tak umus denki taki na yu bere srefi e poti a mama be a ma Aisa na pina so meke meku tak nanga usrefi mek un lop usrefi mek un brasa usrefi mek un prati usrefi moro lek afrikasma weetje mek ano deso taki te 1 juli doro dan groep A groep B groep C groep A alas ma edu e egi sani alas ma ego suku subsidi alas ma ego suku money alas ma edisi alas ma edu e sani maar mek un memre taki if we dwen tapi a fasi dati mama Aisa edena sari en amma edena pina en mek u bondru kona wang
1: Sisa Bianca sana yu bijdrage in ni apoku disi
2: In dit lied heb ik geen bijdrage
0: jawel je bent lid van Sankofa
2: ja ik ben lid van Sankofa ja. Maar
1: ja I or a kor, i koro.
2: Ja.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, da brada henke opoti apoku jono, dan we arken, da de arkisma sajideng menen netapu.
2: Ja.

0: Dan ujera puku na wa moi puku, maar sa ino me kwa studio versie.
1: Dit is een studio versie.
0: Oh, dit is na studio. Me bedoel dat ik kan de moest dat ik trafasi wa radio versie.
1: Dit is de radio versie.
0: Oh, oké, okay, maar dat langer.
1: Jawel, zo lees je anala san musu go esi.
0: Ja, maar.
1: Anala san musu go esi, toch? Ja. Anala san musu go esi en I say take thing.
0: Ja, nee, dat me agree nang, maar in a radio wereld, a radio kondre, dat de man e apoku, brada heng sa sabia, sano langa so, bika trasma muskisten tu fuden poku kong.
1: Ja.
0: Maar nou abe de wan aksi.
1: Ja. Dat kan, dat heb ik ook ergens gehoord, maar if mi goluku terug, na olanga den poku ben de tun, dan me shitak no de we wansan muse go esianga go. Snes,
0: nee, snes.

0: No, es eso es un corta versión
1: de
0: radio.
1: Pero me da a decir que no es una corta versión de radio, pero si fuese una corta versión de radio, no vende. Pero porque no uno de atender la manera de que no uno de hablar, no de alas a negar, es un agau, tiene enough arken a her poco, toch, en un keer, toch, pero radio o que se entiende, o draaien gewoon
0: en heel. Ja, zeker weten.
1: Atori moest gie en ik kan gie aan Tori snel, of ik kan gie aan Tori, ik kan gie aan Tori in 3 minuten. Maar ik kan verstaan aan Tori in 3 minuten, maar ik kan dat niet begrijpen aan Tori in 3 minuten. Dus ik moet meteen voorleggen aan Tori.
0: Ja.
1: Ik ga in Apokodisi ook toe, helemaal aan het eind, dan moet ik graag naar de mama voor de jeje massa e. Sa ikraka mi baka. De yeye masa mi e hoor den kotofas. Nanga de idole fu mi. Lek fa wet mange takso. Dan dena de idole fu mi. Dan temi etaki. Dan mi etak. Wa mama ane. O nette druiven tak. No da olijfveld. Leanda maknak. En sa yep mi skrif a singe disi ook toe. Ticha meinaus. Ala den bigi. Mama sa dena mi fesi. Sa mi e hoor den kotofu. Den kancha mi go na. A juiste fase in a cultuur.
0: So, mi apo aksi en a aksi e pichigi un ala tu. Luko unde ninu an 20 programma. En dan un kisi a katibo memere a euli differenti presi sanibe de. Ma futron yere sma e my ancestors den grawang den bigisma mi forouders ma efu I opimofo ano alasma ma bonfurusma I opimofo itakwang wintitori da den sma itegi tak ya ma mino danga winti sani ma I de welanga ancestors ma ino asap not fu winti den sma efergiti taki di den bigisma fun kanga boto deno kanga trasani na dis dembe abi dat make den libi apoku gunu a style gunu in sang yu ego doro want win si lan fostante yera poku yo taki ino taki e na wan rege poku yo tak na wan winti poku ijen marang fa yu eshi apis dati husmasang de taki for older story marang te akontap 20 dare no whatsapp dati de whatsapp soso apisi sang densma dikatibo unu and that na babel sa den gunu amasara gado pisi nanga
1: kijk luko ik wil niet ingaan op amasara gado
0: pisi wat ano ver fasima kan de you om dat in net taki toch voor chapchins of variatie kan de sisa Bianca kan die NPC dat we konen sa
2: ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn om dingen te uiten maar ik ben ook nog steeds lerende hoor en ik hou ook heel erg van mijn cultuur en maar als je het zo bekijkt ja het is hetzelfde. Je kan niet je voorouders eren en dan niks met Winti te maken hebben, want dat hoort erbij. Het is één. Okay. Voor zover weet ik het wel.
0: Oké. Okay. Dus eigenlijk die takking bij me.
1: Ja, nee. Mijn wang gaat toen ze voeren op het christelijke, omdat ik van mening ben dat een ieder individueel verantwoordelijk staat voor zijn eigen keuzes die je maakt in het leven. Dus daarom dat wil ik duidelijk maken. Maar aan de andere kant, mijn wang tak ook toe, voel apici over Winti, dat hij voerusma, of in die unu kriorusma, voeren etaki over Winti, maar Adjers Winti bestaat tegenwoordig zo ze uit. Wan pre, wan kimona, wan koto, wan hoofddoek. Maar men vergeet dat eigenlijk Winti na afas van je libi. Nanga makandra en fayu echayus refi in alibi. En bij mij telt dat meer dan bari hui. Dus,
0: ja, maar mino, abe abradensma zei bari hui. Abe abradensma. Sa mo fofuru anga my ancestors, my foreouders, ma te awortu winti fadon, dan denon asap noti, want in den prakseri,

0: vinti na lek fading ding di katibonu potenjunu na afhouderij. Dus na afkeuring voor een egisani. Dus je keur ibigisma af. Je keur de af. Afas fading bedenki. Weet man toch een tak de levensbeschouwing. De libifasi. Want winti na lek fayu taki. Na wan fasi faye libi.
1: Ja.
0: Na wan fasi faye libi. Faye libi na nga naturu. Faye libi nga isrefi. Ine trefi isrefi. Faye libi nga trawang. Ino go legi wan trawang. Want isap tak na wan fuka ye meki.
1: Ache.
0: Marang. De dus de mofo fura my ancestors my DC de do dati mata wortu winti fadong dan denode so gana
1: ja en ieder kan zijn eigen mening hebben zoals ik het heb gezegd omdat meer god ervan nu dat iniwans maar snap individueel toch verantwoordelijk gisa you ekisa toch dus if you ekisa ervoor dat you want a peaceful a katibo, you want fear dat die wel, maar you know want fear a peaceful windy. Omdat net met wat ik zei.
0: Maar nou want ori spot want tenminste lek fa asa taki taki windy na so den sma jening abeka want tranin tu ma den kare windy na na want peaceful un bigisma.
1: Yeah.
0: Den ook kan a bijbel in den tas die den kasser na.
1: Ja, maar dat zeg ik ook brada Sam. Het moet het authentiek ding. Katibo bij de lange, hè? A brainwash, a hersenspoeling is lang
0: ja,
1: geweest,
0: hè? Ja, maar va kan dat hij dus je tak voor je voorouders, je tak voor de ancestors, maar in een takie voor ding in ayeye, afas va den bede, afas va den belibi. Na spotu we orun serefi. Nou zo'n lala fio fio we meki. Zou je doen?
1: Ja, het hangt er vanaf hoe je het bekijkt.
2: Ik denk onwetendheid.
1: Nou, het hangt toch ook af vanaf hoe je het bekijkt. Omdat, if ik terug ga, if me kan denken aan mijn kring verstaan, dat je go terug naar het ding voor Asrafu, dan lek fa de malero no tak de benaka bijbel put in ide for me na nga bijbel dis dati en dan moet je no doen dan afas dati des ma ben doing fu de be kantana libi de ja if me de no na nga mi kring verstaan dan ben ik bewust dus die bewustwording die gaat op een dag komen dus ik, ja en, ja oh kom a brainwash a hersenspoeling de weet je dus ja het gaat tijd nemen dat onvrij mentaal en dat een ieder mentaal uiteindelijk om uit de slavernij zelf komt, want het is er nog.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Gratangi sa.
1: Ja, brother Sam.
0: Voor de pichi. Sami ben wan taki tjun so ete. Na a pisi fu a ye taki pisi. Un ori waka komiti a 1 juli da un ori un banyatur, un karen banyatur, bika un gona drie foto, da un taki atorif banya, en te taki atorif banya, dat wan taki je takatori fu den bifo wan fu you, je takatori fa rutu. Un sabi taki furu fu nu, in sernang, taki un moksi. Ala sot brudu lom sa wetman, di verkrachtu nu, smadungo midrapes, hundistani, yampanesi, te fukba iniwang eteki apasipe awani efi fenta ki mi wan de ajo dan wan bungfurus maf sernang gwa Israel gotantu den teka pisfa ajo trawan tak no mina moslem trawan taki mina ena buddhist trawan taki me teka winti trawan tang ina kristendom manomo un cara boskopu fu arutu dan un tapu apis dati nanga winti beurs. Un kare winti beurs, ma a fin fatori de taki na wang winti sabi prati. We dumuiti fu prati a sabi fu a winti. Bika un sabi tak dendi orun in katibo, de mekasan konso taki winti na afhouderei. Na so un kisen leri, ma we proberi fu charen kong Nou, we horen today ago mooi, maar natuurlijk abekango morobun kwasma. Bika na lek van metaki inokai apu bigisma ini prakseri ye memre ding, madang dembahashe sambe def ding dat ye ora dorosi. Want dat want taki ide in akatibo ete. Want na ding di guna katibo na ding guna Bijbel. En a Bijbel dembe na a Bijbel dembe roko taki winshu srafu basi e mishandel you, ay verkracht you, ay kapi futu, ay kapi anu in tambe jijeng, in aksi vergevenis sveng. Na so de leruno. Ma saeshi taki te you do ding smadat wansani wins omeyari de achtervolg you te den kish you. We see kotak mi den wa osonan wan gesin fundanga tinsma de saptak mi drape fu kiss mi fu cheer mi de bomba de raher oso de na trobi na suma de na tenen chiri na de tak we got them ma de tra wondrosma di dede de neter dati a tori sa metaki tradik ak babsa toch di den kier a ons attack a premier fu Iran den sutu ma den bos wan heri skoro na skoro pching omen honde de sma dede mana den abe gotaki de wan kier amang dus a prati fu wan onschuldige na schulde no de na den sma dati Deus maar dat na libisma sang deso sa e denki so na libisma me aksimi serefi Sabianka
2: vrede mensen gevoelloos ik weet niet wat ik daarop moet zeggen hoor
0: Brada Henk mi wat jari ko ina tro ina suku tro bitu dat na libisma
3: nou asa negota de mani denki libisma op dat moment Asale gota de mai lukuta ome machti mi kan kisi ome gudu de kan hori in de anu isabi dus wat dat betreft ma ya op tapa a momenti dati ma ya libisma neteri
0: luku evi luku abuku sa de ondro de anu dan abuku dati etaki im offer na abrudu te iwan a blessifu gado dat in offer naar broedu en in different tori ade dus dat is het taki is inderdaad de offer naar broedu dan de kisa makti trafas veno de zo mi hoop taki
1: ja ik kom er sowieso lek dat we komba katapa aisa poku moeder aarde
3: gewoon beller hè
0: oh meka beller kom
1: ja
3: beller goedenavond
4: Ja, goedenavond, dus met Olga.
3: Goedenavond, Olga. Zeg het maar.
4: Ja, ik zou graag willen reageren op het programma.
3: Oké, zeg het maar.
4: Ja?
3: Ja, doet u maar.
4: Ik ben in de uitzending.
3: Ja, u bent nu in de uitzending.
4: Oké. Kijk, ten eerste ben ik blij dat die mevrouw eerder heeft gezegd van over 1 juli, dat het een herdenking is. Dat het het is nu allemaal een feest gebeuren, maar eigenlijk, het nou moet deel aan herdenking. Je begrijpt, zodat we ook toen de serieus naga ontori. Want Tayeshi, we maken wel feestvink, terwijl er behoorlijk van iets staat. En ook toen, het is aan ons, naar onverantwoord toe, voor leer onopting aan geschiedenis. En aangezien ongeschiedenis behoorlijk belast, onafreken. Tak scoren of wat dan ook, onderwijs. Ja, want die gruwelheden samsta, dit man een takkenbouwting. Ja, want dat is veel te gruwel geweest. En wat ik nog ook wil zeggen, aher Bijbel, je begrijpt, aher Bijbel, ik go over Uno.
1: Voilà.
4: A Bijbel schreef over Uno geschiedenis. Het moet maar stap ongeschiedenis, hoe lees a Bijbel, en vooral het Oude Testament. Ja. Lees Deuteronomen 27 naar 28. Drape Yoshi, tak va un schepper, tak if uno doe lekva a teigo nu. Apoeroen uit slavernij voor Egypte. Acharoen ook weer.

0: En dan desondanks toch allerlei ongehoorzaamheid voor zijde, omdat we Godin houden. En drape, lid drape, wat probleem sta. Dus even wat op ongeschiedenis. Hoe leest de Bijbel? Een wit man misbruikt de Bijbel. En natuurlijk, de Bijbel herschrijft om te lezen. Maar een wit man stapt precies. En lidrapen en marajunu. En daarom wil ook kerkie daar, want de kerkie schrijft niet verstaan aan haar Bijbel. De potent op wit man vast. Maar de Bijbel na een boek, na een historie schrijft niet. Dat is niet wat hij doet.
1: Oké. Abu, grantani sisa, grantani fitaki.
2: Oké. Ja. Okay, dankjewel.
1: Sa Bianca, ide agrinanga sa mevrouw Taki?
3: Ja.
1: A mevrouw Taki, lees a Bijbel, lees een boom vooral het Oude Testament.
3: Nou ja, er wordt heel vaak wel gezegd dat, dat wij donkere mensen voorheen er al waren en dat ze het allemaal in wit man vast hebben gezet. Dus ja, ik ben er wel een beetje mee eens, ja.
1: Oké, Sa, Meredith?
4: Ik blijf erbij, ik ben een beetje voorzichtig met het uiten, maar ik weet wel dat er in Deuteronomie staat dat one day, asnapu in het Oude Testament, dat one day do potulu in boto, in chim chim chim chim boto, do pot you in boto, dan hebben ze over de Joden. Do pot you in chim chim chim chim boto, dat do praat you abra a heer kondre, dat je brokkelijk slaaf en je nasaten, nasaten, nasaten, ode slaaf. En if you go look at bevolkingsgroepen over de hele wereld, dat you go look at soort bevolkingsgroepen hebben ze ergens genomen. En gespreid over de hele wereld. En wie waren dan de slaven over de hele wereld? Waren geen witte mensen en waren ook geen blauwe mensen.
1: Maar de actie is kom.
4: Maar dat is een discussie op zich, brada ja. Sam. Nou, een diepe takkie. Hij snapt wat ik bedoel. Nou, een diepe takkie. Het staat geschreven, hè.
1: Ja, maar
4: en als je kijkt naar die misleiding van de Bijbel, dan ga je zeggen het Oude Testament. Wat staat erin?
1: Ja, maar
4: wat staat in het Nieuwe Testament?
1: Die actie takina, maar dat suma schrijving. En na asma. Na gadoskriven of asma zou een voeren uit.
4: Luku brada, miskrief mi poku, hè? Blijf liep de Bijbel even. Miskrief a poku nono de over dongo kong. Baka 50, 60 jaar, want trasma ogo baka da o herschrijf mi poku. Da o tak, au mistaki mama bere en meki pina. Baka 50, 100 jaar, want trasma no verstang sa mi taki. Adato go skrif mama bere en meki ma pima. Sorry dat ik het moet uitschelden. Baka 100 jaar heersan verdraai. En dan komen we weer op het punt. Wat staat uiteindelijk geschreven en wie heeft het geschreven?
1: Precies.
4: Dat wil ik dingen. Maar over Precies. Het algemeen wil ik zeggen, nogmaals om te reageren op de massa e bong bom nanga dis nanga dati. Omu memre tak tewe tak mama Aisa une tak mama Aisa fusrana wang. Want we praten over moeder aarde in zijn totaliteit.
1: Mm-hmm.
4: Toch? En moeder aarde in zijn totaliteit. En meki puntjes, puntjes. Hij maakt alle soort libisma, hij maakt boem, hij maakt ogri. En na zo om te king, maar maakt unu aboskopu de taki, maakt unu le kriorosma, maakt u lobus refi. En daar wil ik het even bij houden.
2: Ja, dat mee.
1: Oké.
2: Om lobus refi, klopt.
1: Oké. Bradassa, undoro ayurubano, bradahen.
2: Het was 6 minuten zo, mijn bij.
1: Het was
2: 5 minuten.
1: Abu. Zo, nu ben ik hier voor een winti beurs, een oring, een breedte taku oring. En een karren van winti beurs, maar dat me be de etaki taki na wang winti prati sabi. Na fu prati asabi abra un winti tori, lika u winti tori na un gransma tori na den bifo wang. So ini wang, di ap inen prakseri taki, yo iwan prakser oma, iwan prakser opa, iwan prakseri trotro, ihoho. Ido do kar kon da imsabi taki dat be de densani. Densani no be de a Bijbel. A Bijbel, lek fa asma di bel taki, un alamala mu lees a Bijbel. A dena den di wa leeseng, ma a Bijbel ano un tori. Trawan tek un tori, da den skrife na den fasi. Bika no wan tru gado fu lobby, opotisma. Nasrafu. Bika efwanga do dudati.

0: muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn twee mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. Het gaat om twee vrouwen tussen de 30 en 40 jaar die op de bus stonden te wachten. Het ongeval gebeurde in een tunnel vlakbij een station waar een bushalte is. Ook raakten 22 mensen gewond, vooral passagiers die bij de halte wilden uitstappen. Regerend wereldkampioen voetbal Argentinië heeft op het nippertje de kwartfinales van het WK bereikt door met 3-2 te winnen van Egypte. Tot de 79ste minuut stond het 0-2 voor Egypte en aan het begin van de wedstrijd miste Messi een penalty. In de laatste 11 minuten scoorde Argentinië 3 keer, waarvan 1 keer door Messi en kan Egypte naar huis. In de kwartfinale treft Argentinië Zwitserland of Colombia. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie, met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. De afspraak is dat de bondgenoten 3,5% van de omvang van de economie besteden aan de krijgsmacht. Deadline hiervoor is 2035, maar tijdens de NAVO-top die nu gehouden wordt in Ankara, moeten de 32 landen aantonen dat ze op de goede weg zijn. Ons land geeft dit jaar 2,58% uit aan defensie, is de verwachting. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart. Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli. Om 2 uur, sharp. Zorg dat u erbij bent.
4: Hallo, dames en heren. Goedemorgen. Goedemiddag. Goedenavond. Dit is weer een andere aflevering van Mart op straat. Normen op het station Rijgersbos. Vlak in de buurt van de Mediahub. Amsterdam Zuidoost. Mart op straat is een programma zonder vaste zendtijd. We kunnen elk moment binnenvallen met een tori, een eye-opener, iets, bekendmaking omtrent Mart of gewoon iets dat gebeurd is. De verkiezingen zijn voorbij. De lokale verkiezingen, gefeliciteerd aan de partijen die binnen zijn gekomen. Ik weet dat er hard is gewerkt. Bij sommige partijen, vooral bij één, heb ik regelmatig gezien op straat met hun trekkar om te gaan flyeren. En het heeft geresulteerd in een bijzondere winst. Andere partijen ook in het land hebben ook hun aanhang aangewakkerd om voor ze te stemmen. En het resultaat is vreugdevol voor sommigen. En anderen zijn niet binnengekomen, net niet genoeg. Next time better luck. That's life. Ze gaan door. En wensen u ook natuurlijk en voor de volgende keer heel veel succes. Maar in ieder geval, degenen die nu hebben gewonnen, leuk. Een nieuwe uitdaging. U gaat uw best doen om vooral lokaal te kijken wat er afspeelt, zich afspeelt binnen de gemeenschap. En dat u daar gaat proberen dingen, onderwerpen bespreekbaar te maken. Zal niet altijd even gemakkelijk zijn. Maar waar er wil is, moet er ook een weg zijn. Heeft eens een populaire Surinaamse politicus gezegd. Dat was de heer Jopie Adolf Bengel. Waar er wil is, moet er ook een weg zijn. En als het er niet is, dan kappen wij ons een weg. Leuk. Louis Barangasa, ook Mart, ziet en beweegt mee in de samenleving. Gelet op de politieke toestand in de wereld. Ik zeg het nog eens een keer. Gelet op de politieke toestand in de wereld. Maar ook vanwege de enorme populariteit van de lokale politiek heeft Mart zich voorgenomen om in elk stadsdeel te bemoeien met de toestand van onze luisteraars. Dat is het, ja. Gelet op de geopolitieke toestand in de wereld. Maar ook vanwege de enorme populariteit van de lokale politiek heeft Mart zich voorgenomen om in elk stadsdeel te bemoeien met de toestand van onze luisteraars. Niet gek, omdat wij na 40 lange jaren eindelijk tot de conclusie zijn gekomen dat Mart niet alleen op stadsdeel Zuidoost financieel kan rekenen, heeft Mart meer dan ooit de intentie om in elk andere stadsdeel een studio te beheren en met de buurtbewoners te communiceren. U hoort mij goed. Herhaling is soms ook goed. Nieuwe na 40 lange jaren eindelijk tot de conclusie zijn gekomen dat Mart niet alleen op stadsdeel Zuidoost financieel kan rekenen, heeft Mart meer dan ooit de intentie om in elke andere stadsdeel een studio te beheren en met de buurtbewoners te communiceren. Ook Almere of Weesp zijn mogelijke opties om onze ondernemende vleugels uit te slaan. Waarom doen we dat? We kunnen niet alleen concentreren op Zuidoost. Onze luisteraars zijn overal verspreid, wereldwijd. Maar als we praten over Amsterdam alleen, zijn er ook andere stadsdelen die van belang voor ons kunnen zijn. Ook om de nodige potjes te openen. De subsidiepotjes. Waar nodig gebeuren ook andere situaties in andere stadsdelen waar wij daar een belangrijke rol kunnen spelen. Onze luisteraars zitten nogmaals niet alleen maar in Zuidoost. Ik ben de metro ingestapt, die gaat zo meteen vertrekken. Maar ik zoek een plek waar ik rustig kan zitten babbelen met u. We hebben geconstateerd dat we te lang, te veel in Zuidoost geconcentreerd zijn. Terwijl in Amsterdam-West, vooral Noord ook, aardig wat bewegingen zijn. Oost, vooral stadsdeel Oost nu, met de aanstaande komst van het Slavernijmuseum. Het monument staat er al. Java-eiland wordt straks een happening. Dus, Uchi Sosrefi, we denken, een organisatie die bestaat 40 jaar, moest braad en vrij en make-up ching waar nodig. Ja, dat hebben we al gedaan. We hebben kleine radiostations geïnteresseerd om ook mee te doen. Ze doen hun best en helpen de boodschap te verspreiden. Maar Mart, lik Bijuang, Kokar en zo. We hebben braad en vrij. En met tra buurtbewoners, tra stadsdelen, Saptaku bestaan ook toe en bemoei naar Zeep Sadapé. Daarom gaan we investeren in units.

13 minuten over de klok van 9. Mijn naam is Henk en ik zit er tot een uur of 11 vanavond. Ik zal wat gevarieerd muziek ten gehoor brengen, dus van alles wat. Welkom op Radio Mart op de 107.9 FM en Caribbean FM Salto. En natuurlijk op radiomart.nl.

U heeft net naar het programma Yeah Taki kunnen luisteren. Met Brada Sam. En ik, natuurlijk zat ik achter de knoppen hier. Ter ondersteuning natuurlijk, hè.

de formatie X-Master. Ik ga nu een nummertje afdraaien van een zanger, een Surinaamse zanger die ons verleden week is komen te ontvallen. En het is niemand anders dan Kenneth Arias met Winawang.

En deze draai ik af tot het nieuws en een reclameblok. En daarna ben ik met u terug met verder gevarieerd muziek. Tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2

0: voorwaardelijk en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 1 tweede in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn 2 mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. Het gaat om 2 vrouwen tussen de 30 en 40 jaar die op de bus stonden te wachten. Het ongeval gebeurde in een tunnel vlakbij een station waar een bushalte is. Ook raakten 22 mensen gewond, vooral passagiers die bij de halte wilden uitstappen. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind en het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Hier volgt een speciale bekendmaking. Als gevolg van het zware onweer van het afgelopen weekend heeft het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam waterschade opgelopen. Door het onderlopen van de werkruimte is de consulaire dienstverlening tijdelijk verstoord. Personen die een afspraak hadden voor consulaire diensten worden vriendelijk verzocht de nadere berichtgeving van het consulaat-generaal af te wachten. Zodra de dienstverlening volledig kan worden hervat, zullen betrokkenen hierover worden geïnformeerd. Het consulaat-generaal stelt alles in het werk om de gevolgen van deze situatie zoveel mogelijk te beperken en de dienstverlening zo spoedig mogelijk te herstellen. Wij vragen uw begrip voor deze overmachtssituatie en bieden onze oprechte excuses aan voor het ontstane ongemak. Tot zover deze speciale bekendmaking, afkomstig van het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname, Amsterdam.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

0: dat die lezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise & BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies...

0: maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Welkom. Welkom terug. Mijn naam is Henk en ik zit er tot een uur of elf vanavond. Met gevarieerd muziek. Deze is er eentje van Omalay. Zo.

Juan Luis Guerra, Bachata Rosa. En kent u deze nog? Kaoma met Lambada.

En daar wordt toch aan de Braziliaanse kant zijn. Ik weet dat het nog geen carnaval is, maar in ieder geval, ik heb deze uitgekozen. Eentje van Yvette Sangalo.

Ik zie dat ik nog 3 minuten heb. Bij deze ga ik u dan groeten. Ik zeg fijne avond verder. En ik ben er weer vrijdagavond om 10 uur. Van 10 tot 12. Met het programma Time to Relax. Ik zeg daarom tot vrijdag. Bye bye, zwaai zwaai. En tot vrijdag. De formatie Sonora Carruseles. Micaela. Bye bye, tot vrijdag, 10 uur. Op deze mooie zender, Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk wereldwijd radiomart.nl.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 1 tweede in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind en het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on trusted wings.
4: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Koto, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoma. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City kon die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tori's in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: Ding Kondrai.
3: Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
6: nalatenschap,
3: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
5: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om...

0: volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

0: is Malta. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

down nigger. Baruch and down nigger.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mohtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft daar volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een

0: auto en een tweede in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Vanuit onze eigen Alakloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Dan heb je ook een zittingbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iberm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
5: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
4: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal NL 48 Rabo 01 02 81 72 51 of op het volgende rekeningnummer NL 54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal NL 54 INGB 000 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
1: Ding Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
6: nalatenschap,
1: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is.

0: Wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 1 tweede in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind en het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: Hier volgt een speciale bekendmaking. Als gevolg van het zware onweer van het afgelopen weekend heeft het consulaat-generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam waterschade opgelopen. Door het onderlopen van de werkruimten is de consulaire dienstverlening tijdelijk verstoord. Personen die een afspraak hadden voor consulaire diensten worden vriendelijk verzocht de nadere berichtgeving van het consulaat-generaal af te wachten. Zodra de dienstverlening volledig kan worden hervat, zullen betrokkenen hierover worden geïnformeerd. Het consulaat-generaal stelt alles in het werk om de gevolgen van deze situatie zoveel mogelijk te beperken en de dienstverlening zo spoedig mogelijk te herstellen. Wij vragen uw begrip voor deze overmachtssituatie en bieden onze oprechte excuses aan voor het ontstane ongemak. Tot zover deze speciale bekendmaking, afkomstig van het consulaat-generaal van de Republiek Suriname, Amsterdam. In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovuto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat want trouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard?
2: Captain speak.

0: www.slayerslam.com. Oddi, oddi!
1: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 1 tweede in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind en het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook zit in. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen.